0: Een ernstig ongeluk in Gelderland, bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde het ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen en 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Het Radio 10 weer door weer online. Komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas. En ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd die gelanceerd vanaf een basis in Texas en ongeveer een uur later kwam die neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. Het Radio 10 weer door weer online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Friezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind.
0: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
2: This is Michael, de grootste Michael.

radio10.nl. Vanaf dinsdag. De Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk.

0: Sikkens, voor vakmanschap.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Inbouwservice.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die

0: Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: This is Michael, de grootste Michael.

0: Michael.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zo, dat is het warm.
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: aan.
1: Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd zevende. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. Het radioteam weer door Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

Goedemorgen.

0: Dave Brown. Toen de tijd was hij de hardest working man in de showbiz. Tegenwoordig doet hij veel minder. It's a Man's World, hoorde je. Goedemorgen, 10 over 7.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Welkom, welkom. Fijn dat je aangeschoven bent aan de ontbijttafel van Radio 10. Hier links staan de croissantjes. Ik heb van die keizerbroodjes gebakken voor je. Wees u eruit, een eitje. Hard gekookt. Dan weet je, dat komt geen snot uit. Het is gewoon hard gekookt. En ik moet zeggen, ik sta er altijd van te kijken dat er al zoveel appjes 's ochtends binnenkomen. Misschien kunnen we dat eventjes even doorlopen vast. Hebben we dat vast gedaan? Ik vind het zo leuk dat je al zo vroeg je typemachine erbij pakt om even mijn berichtje te tikken. Goedemorgen Manu, zegt Manu Paus. Goedemorgen Silva, zegt ze. Goedemorgen, check-in vanuit Barendrecht. Roland is erbij. Ook Aris Sterrenburg. Goedemorgen Silva, fijne uitzending. Fijne zonnige dag. Ja, het wordt vandaag een lekker zonnige dag. Daar kom ik zo op terug. En Luc luistert mee in Marmaris. Ja, die is vaak in Marmaris. Die geniet daar lekker van. En Stefan die zegt, goedemorgen Silvan. Vanavond Rico Verhoeven kijken. Oh ja, natuurlijk ja. Want hij gaat natuurlijk ook kickboksen, toch? Of boksen is het, hè? Ja, hij gaat boksen. Hij was kickboksen, was het. En Eefje is er ook bij. Ik zie Willem-Jan. Die heeft zich aangemeld. Nou, wat een gezellige bende. Zoveel mensen.

een hele zonnige dag, ik zei het al. Vandaag veel zon. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe een sluierwolkje, maar goed, de pret niet lukken. En vanmiddag aan de kust wat zeewind, dat is lekker. Welke

My Universe. Coldplay BDS bij Radio 10. Het station met de grootste is alle tijden. En er wordt al gevraagd van Sylvain, heb je een korte broek aan? Dat ga ik zo meteen onthullen op mijn Instagram-pagina. Dus Sylvain van Stoet, kan je...

0: wakker met een meisje in mijn hoofd. Maar in dit geval een wijsje in mijn hoofd. Een appje in dit geval van mevrouw Kokker. Die stuurt dit.
1: Goedemorgen, stoetje. Hallo. En een zonnige zaterdagochtend gewenst.
0: Dankjewel.
1: Zou je misschien DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime willen draaien als op deze mooie zonnige zaterdag? Dankjewel.
0: Nee. Dat ga ik niet doen. Of toch wel.
2: Drums, please.

0: Angel Eyes, wet, wet, wet. Ja, hoe nat wil je het hebben natuurlijk, is de grote vraag. Goedemorgen, het is bijna 7:30. Zometeen je lacht om 7:50. Hier bij Radio 10. En ja, vandaag wederom eentje van Roel Sevenburg. Ik heb er vorige week eentje uitgezonden. Dat was Juliette, et cetera, was een soort ode aan al zijn exen. En ik kreeg zoveel reactie op dat ik dacht van nou, ga ik nog een stukje uitzoeken. Dus zometeen nog een stukje van Roel Sevenburg in Je Lacht om 7:50. En ook qua muziek zit je goed, hè, dat weet je, hier bij Radio 10. Dagje van Tiffany en ook Raccoon hoor je zo dadelijk.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
2: Aldi. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ik heb sinds een half jaar weer eens om knieën gezeten gisteravond. Om onkruid te wieden. Voor mijn huis. Ja, nee. En ik heb overal spierpijn. Alles doet zeer, maar het is wel weer netjes. Het is echt goed weer om je tuin een beetje te onderhouden vandaag. Hoor. Veel zon. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe wat bewolking, maar valt reuze mee. Goed insmeren dus. Aan de kust koelt het vanmiddag af, dat wou ik zeggen. Door wat zeewind. Dan door naar Jeroen Hazewinkel. Hij praat je bij met het Radio 10 Nieuws. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Twee ongelukken vannacht met dodelijke afloop. In het Gelderse Eerbeek botsten een motor en een auto. De bestuurders kwamen om. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam, waarbij een motorrijder overleed. In Amsterdam-Oost viel vanmorgen een dode bij een grote brand in een huis. Hoe die is ontstaan is onduidelijk. De brandweer is de brand inmiddels wel meester. En ook vannacht was het weer te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En ook nu bood Stadskanaal mensen een slaapplek aan. De groep van ongeveer 80 mensen komt vanochtend weer terug in Ter Apel.

0: Zoals je weet is Radio 10 bezig om geld in te zamelen voor de Alpe d'Huez, tegen die vreselijke ziekte tegen kanker en voor kankeronderzoek. Zometeen heb ik een leuk nieuwtje wat er morgen gaat plaatsvinden. Want dat is vooral leuk voor mensen die fans zijn van The Goal Nearing. Zometeen ga ik er meer over vertellen.
1: Je lacht om 7:50.
0: Maar nu tijd voor een stukje cabaret, zoals je gewend bent rond deze tijd. Het is ruim 7:50 geweest. En vorige week had ik een stukje uitgezonden van Roel Sevenburg. Dat is een man die met zijn elektrische gitaar vaak komische stukjes doet. Nou, nu een stukje nogmaals van hem. En daarin vertelt hij dat hij altijd een beetje gelijk wil hebben. Luister maar mee. Ik zei...

meter gaf ik een tikje tegen zijn fiets. En toen viel hij in het water en ik zei, zie je nou wel, zie je nou wel. Het zei je toch, zie je nou wel. Ik had een discussie met mijn vriendin over de uitspraak van het woord paprika. Ik zei, het is paprika, ze zei, nee, het is paprika, je moet zeggen paprika. Ik zei, volgens mij is het paprika, toen zocht ik het op Wikipedia. En daar stond, het is paprika, en toen veranderde ik het snel in paprika. Ik zei, zie je nou wel.

Ik zei, wat bedoel je? En hij zei, ja, het is hier gewoon heel donker, ik kan gewoon niks zien. Ik zei, ik denk dat ik het begrijp. En toen deed ik het licht aan en ik zei, zie je nou wel? Ik weet nog dat ik dit couplet schreef. En ik dacht, is dit grappig? En nu denk ik, ja, zie je nou wel.

verzamelen. En er valt te bieden, hè. We hebben een speciale veiling op radioteam.nl/doneer. En op die veiling, ja, daar vind je echt unieke veilingstukken. En nou komt daar morgen iets bij, want ik kreeg van de week een appje van Cesar Zuiderwijk. En hij heeft iets wat hij graag wil inbrengen voor het goede doel. En dat is iets wat gebruikt is tijdens de laatste concerten van de Golden Earring. Een uniek veilingstuk. Ja, ik denk dat is echt een hebbeding voor menig fan van de Golden Earring. Iets wat gewoon nooit meer gaat terugkomen. Dat is natuurlijk heel veel geld waard. En het is voor het goede doel. Morgen gaat Cesar zelf vertellen rond 9:10... wat hij graag wil aanbieden. Ja, dat is het, ja. Dat is morgen.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Vertrouwd sinds 1999.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Ik wil als dino!
27: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
29: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net 5 en op kijk.
30: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Waar je zo dadelijk Dan Harmon krijgt en ook Level 42 komt eraan. Dit is Radio 10, het nieuws van 3 over 8. Hier is Jeroen Hazewinkel.
4: 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om en zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In 25% van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
3: Dan Radio 10 Verkeers. Even vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Feyenoord. Daar 6 minuten.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Gek op

0: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
2: Sil van Stoet.

0: B.O.B. Price tag was dat.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 13 over 8. Dit is de ochtendshow van Radio 10 in je weekend. Hier is mijn visitekaartje, alsjeblieft. Sil van staat erop in de nacht, ja. Vandaag even rekening houden. Mocht je met de trein moeten, actiegroep Extinction Rebellion is vandaag van plan om Utrecht Centraal te blokkeren. De groep die wil dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. De driehoek van Utrecht liet gisteren weten dat de actie niet wordt toegestaan. Maar ja, of ze daar iets voor aantrekken, nou, hou er rekening mee, zou ik zeggen. En dit is een beetje een raar verhaal, maar onderzoekers hebben onderzocht dat de toetsen van een pinautomaat, als je even geld gaat pinnen, die toetsen zijn even vies als menig openbaar toilet.
2: Gadverdarrie,
0: dan sta je weer niet bij stil, hè? Maar het is heel goor eigenlijk, dus altijd eventjes

En dan nu tijd voor een moment van zelfreflectie. Kun je een beetje alleen zijn? Ben je blij met jezelf? En zo niet, krijg je nu gratis therapie van Eric Carmen. Dit is het prachtige All By Myself bij Radio 10.

0: wakker te worden. Is toch lekker, of niet? He? Op de maat kouwen. Komt alles goed. Dan Harmon en Relight My Fire hoorde je. Dit is Radio 10. He, he. Trouwens, als je van feesten houdt, goed nieuws. Want vanaf 1 juni, mag ik het al vertellen eigenlijk, of niet?
1: Nee?
0: Ja, ik heb nu een beetje... Ik ga het toch vertellen. Vanaf 1 juni maak je kans hier bij Radio 10 op de tickets van 10... voor Live on the Beach met Bluff en Guus Meeuwis. Dat komt er allemaal aan voor je, hebben geregeld.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Dan nu tijd voor een andere prijs, namelijk een dopper. Ja, ze hebben een verschilletje, hè? Maar wel een officiële Radio 10 dopper. Met het warme weer moet je toch zorgen dat je gewoon goed water drinkt. Je hoort zo'n grote hit en die stopt ineens... en dan is het eigenlijk de bedoeling dat je hem afzingt. Daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Ga eens te downloaden bij Google Play en in de App Store. Zorg dat je hem bij je hebt. Dan kan je altijd even contact hebben met de studio.

0: Ja, hoe gaat hij ook weer verder? Dat is de grote vraag.
1: Durf je het aan? Dan hoef je alleen maar de app erbij te pakken en dan druk je op het microfoontje van de berichtenservice en dan zing je hem af. Ik hoor graag jouw zangcapaciteiten. Zou ik hem nog één keer gewoon laten horen of is het te makkelijk? Nog één keer? Nou, nog één keertje.

0: pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: This is Michael. De grootste Michael Jackson tribute show voor Europa.

0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
1: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Is het niet paprika? Maar goed. Zo dadelijk voor je. Muziek van Bradley Cooper en Lady Gaga. En het wordt vandaag een warme dag. Heb je er niks mee? Draag zo dadelijk de Weather Girls voor je. It's raining man. Ja, vandaag veel zon. Het wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe wat sluierbewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag lekker af. Dan het verkeer. Vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Daar is een weg afgesloten. Daardoor sta je 19 minuten stil. Snel door naar de headlines. En daarvoor is aangeschoven Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Doden bij verschillende ongelukken vannacht. In het Gelderse Eerbeek kwamen een automobilist en een motorrijder om toen ze op elkaar botsten. Op de A4 bij Schiedam reed een motorrijder in op een vrachtwagen. En in Capelle in Zeeland was een eenzijdig ongeval waarbij iemand omkwam. Social media platform X laat veel haatberichten online staan. Bijvoorbeeld die van vlak voor de verkiezingen, heeft de Volkskrant uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om bedreiging van politici of vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. En na een gasexplosie in een kolenmijn in China is het dodental inmiddels opgelopen naar zeker 80. Er worden nog 9 mensen vermist. In China zijn geregeld mijnongelukken.
2: Ja, dankjewel voor de update. Terwijl dat nieuws er binnenkomt, komen er ook vrolijke appjes binnen. Gelukkig maar, want ja, anders is het wel heel zwaar allemaal. Hè. Het is van
4: goedemorgen, Stoetje.
2: Ja, Michael, hallo.
4: Oh, wat een lekker weer, jongen. Ik hoop dat je snel lekker ook mag gaan genieten van het weer vandaag, Stoet. Want, oh, heerlijk. Kom maar op met die hits. Groetjes, Sylvain. Ja.

0: Amersfoort, Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. Dit is Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, en daar is Bea. Goedemorgen, Bea. Oh, nee, Carla, moet ik zeggen. Carla. Hoe kom ik nou aan Bea? Ja, een appje van Bea en Carla aan de lijn. Carla Roeken, buurmans Roeken heet je, hè? Ja.
2: Ja.
0: Zo zijn we compleet. Wat ga je doen vandaag?
2: Lekker van het weer en van mijn hondje genieten.
0: Kijk, van het weer snap ik. En het hondje? Wie is het hondje?
2: Rocky.
0: Ah, Rocky. Hoe het koenie. Is hij een leuk hondje?
2: Een schatje.
0: Ja, waarom?
2: Omdat het gewoon de liefste hond van de hele wereld is.
0: Ja, maar kwijlt hij niet?
2: Nee, absoluut niet.
0: Ruikt hij niet naar natte hond soms?
2: Helemaal niet.
0: Nee? Ruikt naar parfum zeker.
2: Jazeker.
0: Carla, we gaan zo meteen een stukje zingen. De bedoeling, ja, hij was lastig vandaag, want niet iedereen had hem goed. Sterker nog, er kwamen maar zelden goede oplossingen binnen. Maar goed, we gaan kijken hoe je het hebt gedaan, want je hebt het in principe goed gedaan. Alleen, ik wil het live ook nog even horen, oké?
2: Okay? Ja hoor.
0: Zullen we gaan proberen?
2: Tuurlijk.
0: Komt ie aan. Let op, maak zo even af. Hè, daar komt ie.
2: Always there to please you. Always there when I need you.
0: Ja, dat was wel textueel. Klopt dat? Ja! Ja, want dat is toch wel belangrijk dat het textueel een beetje klopt. Ik had ook René, die had ook een mooie inzending gedaan. Het ging een beetje zo textueel. Luister even mee, even kijken. Zo.
3: I'll be there. Dirty of me, you. I'll be there. Thinking of.
0: Ja, dat was niet helemaal textueel goed. Dus Carla, gefeliciteerd. Je mag kiezen een dopperfles of een paraplu. Wat wil je?
2: Een paraplu, alsjeblieft.
0: Een paraplu, ja. Je denkt, nou, het wordt een zonnige dag. Ik neem lekker een paraplu.
2: Zo is het.
0: Oké, bedankt voor het meedoen. En doe Rocky de groeten van ons, hè?
2: Zeker, zal ik doen.
0: Dag.
2: Houdoe.
0: Dat was

Zo, die gele randen en zo. Hij kan wel, ja toch, een nieuwe keuken zal leuk zijn. Nou, je zit gebakken bij Radio 10, want vanaf dinsdag maak je kans op een keukenvoucher. Zo zeg je het officieel. Maar dat ding is niet zo klein hoor, nee, 13.000 euro. En dat is van de keukenconcurrent. Elk uur hoor je een opgave met 4 bekende hits in de hitblender. En als jij dan de titel weet en de artiest, dan kan je bellen. En dan kom je in de uitzending, heb je ze alle 4 goed, krijg je een gloednieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Wauw. Dat geldt, hè?

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1+1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: specialist.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Ja, goedemorgen. Pointers is er zometeen. En ook Eros Ramazzotti komt eraan voor je. Nu het nieuws van 9 uur. Jeroen Hazewinkel.
16: Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat melden bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die melden gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind.
15: Dankjewel dan. Het radioteam verkeer. Er zijn twee vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. Dat zijn de tankers en de rokers. Die staan daar 10 minuten stil. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Feyenoord daar 22 minuten stilstaan.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
20: Vanaf dinsdag. De Radio 10
21: Hit Blender.
20: Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Eredivisie speelt. Volendam die eindigt als 16e in de Eredivisie. En Willem II als 3e in de Eerste Divisie. Aftrap van de wedstrijd in Volendam is om 16:30 vanmiddag. Mocht jouw clubje gaan spelen, heel veel sterkte. En het Hoge Noorden, daar is het feest. Groningen, die trapt de festiviteiten af rond het 100-jaar bestaan van het Stadspark. Ja, honderden mensen hebben dit grote park toentertijd aangelegd. Waarmee het een grote werkgelegenheidsproject werd toentertijd. En vandaag gaan ze dat vieren, hartstikke goed. Zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist. Onder andere 2 hele opvallende feitjes over Whitney Houston. Ga ik je zometeen vertellen. En ook de 2 die vanavond weer in het Gelredome staan. Zijn bezig met een concertreeks. Suzanne en Freek. En kijk even op de kalender. Vandaag doen ze het nog. Morgen, maandag, allemaal uitverkocht. Alleen voor vrijdag, 29 mei en zaterdag 30 mei... zijn er nog kaarten beschikbaar. Dat zijn

0: Radio 10 in het programma. Dat heet de Weekendochtendshow. Maar ja, hey, je bent er gewoon bij, toch?
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Dat is het belangrijkste. Ja, het is tijd voor drie dingen die je gisteren niet wist. En dit is wel grappig. In Zweden mag je niet met twee mensen tegelijkertijd op een trampoline chips eten. Dat is een hele rare... Het zal wel een keer wat gebeurd zijn, denk ik. Hè? Rare wet. En deze vrouw die je zo gaat horen, die had ooit een relatie met Eddie Murphy. Ja, heeft ze wat mee gedaan. Echt, heel veel is niet van bekend, maar ze zijn heel vaak samen gezien. Dus dat zal wel waar zijn. Ze had ook nog een rol in de Huxtables kunnen hebben, weet je wel. Als Sandra Huxtable had ze auditie voor gedaan. Maar ze heeft uiteindelijk de rol toch geweigerd, omdat ze liever wou zingen. En daar zijn we heel blij, heel dankbaar voor, moet ik zeggen. En daarom is

Aas, dat Rich van The Bolt. Die zat daar in Player toen de tijd. Fijne plaat. Goedemorgen, je bent bij Radio 10. Even applausje voor niemand minder dan Marjolein. Kan ik daar even, wacht even, ja, moet wel echt...

0: beginnen vandaag. En ik vind dat helemaal niet erg, zegt ze. Want Sophie verdient het. Het is mooi en licht, het wordt nog mooier. Marjolein, veel succes, heel veel sterkte. En ja, neem af en toe ook even een break, hè, zou ik zeggen. Anne zit ook te genieten van de ochtend. Ze zegt, oh, Susanne Freek net, ik geniet ervan. Wat een mooie muziek, toch? Nou, mocht je erheen gaan vanavond naar Susanne Freek in het Gelredome. Heel veel plezier. We kijken even vooruit, zo dadelijk YouTube voor je. En ook Mary Mary komt eraan. Plus, we gaan eventjes praten over Alp du Zesso.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit niet.

0: voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
9: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Op deze zonnige dag ook een hele zonnige plaats. Zo dadelijk I Go To Rio van Peter Allen komt eraan. Mary, Mary, eerst U2 voor.

0: 6. Radio 10 volgt en steunt het team van Yvette. Zijn familieleden en vrienden die op 4 juni de Alpe d'Huez opgaan om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En hun deelname is een eerbetoon aan Yvette. Afgelopen mei overleed ze aan endeldarmkanker. Ja, en Yvette was pas 44 jaar. Haar man vertelt hoe Yvette met haar ziekte omging richting de kinderen. Want ze was namelijk nog een hele jonge moeder.
1: Ja, zij ook, is altijd heel open over geweest naar onze kinderen. Ja, dus als we terugkwamen van het ziekenhuis en we hadden een uitslag gehoord, dan hebben ze het ook gewoon meteen met ze gedeeld. Ja. Want het belangrijkste is dat de kids nooit het gevoel hebben van dat ze iets niet wisten. Of dat ze ergens buiten gehouden worden. Ja. Ja, dus we vonden het altijd heel belangrijk om daar gewoon heel open over te zijn. En dat gewoon met ze te bespreken. En ook gewoon er geen doekjes om te winden als het ook niet zo goed nieuws was. En dat heeft, denk ik, ons allemaal goed gedaan om er op die manier mee om te gaan.
0: Ja, om dus zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek zijn we een veiling gestart. En daar vind je echt unieke veilingstukken. Dingen die je nooit meer terug gaat zien online om te kopen. Onder andere een oranje jasje. Dat is een jasje van Gordon dat hij ooit droeg bij de Toppers in concert. Dus je denkt van, daar wil ik op bieden. Het is mogelijk. Alles is voor het goede doel. Elke euro telt. Ook doneren kan je gewoon elke euro als je een rondje in je middenconsole van je auto vindt. Doneer hem.

0: De Zwart.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Warm is het buiten, vriend.
1: Ja, kijk, je zit hier al lekker in de airco met standje maximaal. Ja. En zometeen compenseren we dat door de hits uit de afgelopen 61 jaar te recyclen. En de herinneringen uit de jaren die bepalen natuurlijk weer wat ik ga draaien. Dus zit je te luisteren? Heb je een herinnering verbonden aan muziek? Deel het even via de app van Radio 10. Dan kun je ook meteen stemmen op onze hit battle. We beginnen zo dadelijk in 1976. Maar gaan we starten met Diana Ross? Dat was optie A, of wordt door het optie B, Billy Ocean. Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B naar de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: Ik kan niet wachten, zo meteen.

0: gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit

0: kalender.
1: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
0: Meer info, radio10.nl. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Vertrouwd sinds 1999.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Oranje

0: Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers hun variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. Het radioteam weer door Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Goedemorgen, deze zaterdagochtend in het zonnige weekend van Radio 10. Het is weer tijd voor het portietje hete hits uit vervlogen hitjaren, verzameld in Erik's Top 40 Hitdossier. Deze maand is er voor veel Nederlanders natuurlijk weer een bijzondere maand, want het is de maand van het vakantiegeld. Ja, bedoeld als spaarpotje om er even lekker tussenuit te gaan, of misschien een andere nuttige bestemming aangeven. Wat dacht je van aan het goede doel? Wij van Radio 10 supporten Alpdu6 en halen geld op via radio10.nl/doneren. Elke donatie, groot of klein, die kan daar. En je kunt ook naar onze veiling, want er is zojuist een nieuwe

0: bombastisch hit uit 1976. Music van John Miles. En met behulp van een ander muzikaal brein werd dit gemaakt. Alan Parsons. Wat begon allemaal als losse ideeën voor verschillende liedjes, bleek uiteindelijk de ultieme combinatie voor deze klapper. Erik van Winnig in Dossier gaat dit half uur terug naar halverwege de jaren 70. En dat komt allemaal vanwege dit verzoekje dat binnenkwam via de app van Radio 10.
1: Een hele goedemorgen met Stefan. Nou, onderweg naar Duitsland inmiddels. Maar mijn herinneringen zijn aan 1976. Anita Meijer met die Alternative Way. Dus als je dit nog kan draaien voordat ik Duitsland inrijd. Dat is met een kleine drie kwartier, denk ik. Dan ben ik wel heel erg happy, hoor. Hele fijne dag. Groetjes van Stefan.

De meeste hits van Queen die kwamen uit de pen van Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor, maar deze werd geschreven door bassist John Deacon voor zijn aanstaande vrouw Veronica. Hij schreef het op de piano, zelf had hij nog nooit de noot gespeeld op de toetsen, maar bleek een natuurtalent, want zijn eerste probeerseltjes leidden vingervlucht tot deze hit, You're My Best Friend. We kijken even naar de top 40 van 22 mei 1976. Music John Miles, die zakte van 2 naar nummer 5 en van 6 naar nummer 4 omhoog ging in de vierde week Could It Be Magic van Donna Summer. You're the Reason Why van de Roubettes. Die ging van 5 naar 3 in de vierde week. En van 3 naar 2 omhoog Sweet Love van Ferrari. Die stonden al 6 weken in de top 40. 5 weken op nummer 1. Rattlesnake van Sam.

Geschreven door Stevie Nicks en gebaseerd op een boek. Triad gaat over een meisje genaamd Rhiannon. En Stevie vond het een prachtige naam. En dan schreef ze dit nummer met dat in haar hoofd. Een van de hits uit het afgelopen hitjaar 1976. Wellicht brengt deze muziek je ook weer terug naar onvergetelijke herinneringen. Of zijn er misschien andere hits die iets losmaken? Deel het dan via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het strakjes. Vergeet ook niet radio10.nl/schuinsteep doneer te checken. En te bieden op jouw unieke kans om niet één hit, maar een hele uitzending van Erik's Top 40 Hit Dossier te kopen. Zet ik ondertussen de hits voor het komende half uur.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 1982, dat is het muzikale decor van het komende half uur. En Erik stopt weer in het dossier. Zometeen Foreigner, maar nu eerst Toto.

0: Waiting for a Girl Like You van Foreigner. Het was de derde hit voor Foreigner. Het was niet alleen een onderdeel van de succes, bestond uit meer dan 80 miljoen verkochte albums en een overvolle bankrekening, maar door verschil van inzicht verdampt ook langzaam de wil om samen te werken. De eerste oneenigheden en scheuren ontstonden al in 1982... en toch volgden er nog een paar jaar vol hits voor ze er uiteindelijk na een krappe 10 jaar mee kapten. Waiting for a Girl Like You van Foreigner. Over wachten op de ware gesproken, Erik's Top 40 Hitdossier zit vol met herinneringen aan liefde, vakantie of wat dan ook. Alles is welkom via de app van Radio 10. En verbind je die dan aan een hit uit de Top 40, dan kan ik het voor je draaien. Hier op Radio 10, zo ook de herinnering aan een onvergetelijke dag voor Herma Otter.
1: Hoi Erik, 24 juni 1983 op een vrijdag was onze trouwdag. En is er door mijn familie een plaatje aangevraagd. I Will Follow Him van Love of José Rubén, dacht ik. Inmiddels bijna 43 jaar geleden en zeer toepasselijk, omdat we door het werk van mijn man vaak 6 keer verhuisd zijn. Groetjes, Herma.

is. Sommigen zijn het en sommigen wachten eindeloos op het moment dat. Alan Parsons Project die scoorde er wijzelijk mee in 1982. Een plekje in de enige echte van ons land. De top 40. Meer hits uit die tijd vinden we in de lijst van 22 mei 1982. Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder zakten van 3 naar nummer 5 in de 7e week. Ook 7 weken voor Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock'n'Roll ging van 2 naar 4 omlaag. Van 6 naar 3 gestegen Rosanna van Toto in de 5e week. En van 9 naar 2 met een superstip omhoog in de 4e week top 40 Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ein bisschen Vrede, een beetje vrede van Nicole, die bleef in de 3e week top 40 staan op de eerste plaats. Dennis Le Corrier, zanger en medeoprichter van Dr. Hook, is afgelopen zaterdag overleden op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van nierziekte. Terug in 1982 stonden ze met een superstip genoteerd op nummer 2. Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

dat was het. Het eerste uurtje hits en herinneringen op jouw zaterdagmorgen. Straks het vervolg van Erik's Top 40 Hit-dossier. Hier op Radio 10 met wederom ruimte voor hits en herinneringen. Stuur jouw

0: goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: This is Michael, de grootste

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Radio.
8: Het zomerse en hete weer dit weekend zetten organisatoren van evenementen op scherp. Zo worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementen bezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprong een gemeente spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen, dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen en nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hits Blitz.

muzikale hart weer tot 12 uur. Er is er nou iets dat jij zou willen horen? Grijp die kans en pak de Radio 10-app erbij om jouw hit en herinnering door te sturen. Wie weet raak het straks. En heb je de telefoon dan toch in handen? Surf ook meteen even naar radio10.nl. /doneer. En dan kun je nog bieden op een unieke kans om Erik Stopwillig het dossier 2 uur lang te kopen voor het goede doel. Alt nu 6. Ondertussen ga ik terug naar 1979 met hits en herinneringen uit die tijd. Zometeen een dame die haar carrière begon met flaporen als Playboy Bunny. Eerst Earth, Wind and Fire, After the Love.

0: Blondie.
1: Ja, Debbie Harry, de zangeres van Blondie, die begon haar carrière op de bühne als Playboy Bunny. Je weet al, zo'n schaars geklede dame met een staartje en flapoortjes. En later bleek Debbie ook nog te kunnen zingen. En zo was Blondie de band geboren. Je hoorde ze met Heart of Glass. Dan een binnengekomen herinnering van Bart.
2: Goedemorgen, Erik. Ik ben Bart. Zou je van mij Patrick Hernandez met Born to be Alive willen draaien? Het komt uit 1978, 79. In die tijd was ik net lagere school aan het afronden. En dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Met het voortgezet onderwijs. Born to be Alive. De tienertijd begint. Dus je begint ook tot leven te komen. Op een andere manier kijk je naar je toekomst toe. Dus een echte disco-kraker uit de jaren 70. Eind jaren 70. Hey, alvast bedankt.

De Engelse zanger en toetsenist Rick Davies die stond in 1969 aan de wieg van de symfonische rockgroep Supertramp. De man die als enige tot het bittere einde lid bleef van dit gezelschap. Ja, totdat hij afgelopen september overleed op 81-jarige leeftijd. Dit was hun hit uit 1979, Breakfast in America, van het gelijknamige album. Andere hits uit die tijd kijken we eventjes naar de top 5 van 26 mei 1979. ABBA, dat is Your Mother Know, die steeg van 11 naar nummer 5. In de derde week, 4 weken nu de top 40, Dr. Hook. When You're in Love with a Beautiful Woman, die ging van 10 naar 4. Op 3 bleef staan Some Girls van Razzie in de zesde week. 4 naar 2 omhoog, Bright Eyes van Art Garfunkel in de vierde week. En 6 weken nu in de top 40, I Want You to Want Me van Cheap Trick. De hekkensluiter van de top 5, dat is ABBA. Met een liedje wat geïnspireerd is op een krantenartikel waarin de relaties tussen oudere mannen met jonge dames werden beschreven. Björn die was verbaasd en schreef deze hit, niet wetende dat hij 2 jaar geleden zou trouwen met een 28 jaar jongere vrouw. That's your mother know. Maar die zal er ook niet meer zijn, dus dat hoeft hij niet meer uit te leggen.

Het blijvend betoveren Ruthless Queen van de Nederlandse groep Kajak. Dat was de laatste hit in 1979 voor dit half uur. Zometeen gaan we de hits van 10 jaar later draaien. En we halen herinneringen op met onder

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit.

0: Blender.
1: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
0: Meer info, radio10.nl. Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapat textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus. Aldi.
20: Erik de Zwart. Dit half uur ga ik terug naar 1989 met de hits en

0: Muziek is het beste medicijn en je krijgt de hits op recept van de Doobie Brothers. Dan naar een hit met herinnering van radiotiener Jeroen, die ons op het spoor richting de hitlijsten van 1989 zette.
1: Hey Erik, Jeroen hier zo. In 1989 was ik 10 jaar oud. We waren op vakantie op de Veluwe en als extra bonus dicht bij het spoor. En ik als treinfanaat wilde het liefst de hele dag treinen kijken. In die tijd stond Lois Lane in de top 40 met It's the First Time. En als 10-jarige had ik natuurlijk geen idee van de tekst, maar ik vond het gewoon een mooi liedje. En deze hit staat daarom voor eeuwig in mijn geheugen gegrift en brengt me altijd weer terug naar die vakantie en die overweg op de Veluwe in 1989. Groetjes van Jeroen.

Richard Marx, Right Here Waiting. Hij schreef het voor zijn vrouw, de actrice Cynthia Rhodes, omdat ze 3 maanden lang in Zuid-Afrika was voor het opnemen van een film. En hij miste haar vreselijk. En hij schreef zijn gevoelens op in Right Here Waiting. En wilde dat opsturen naar Cynthia. Maar toen kwam er een vriendje langs en Richard die wilde gezellige muziekje aanzetten, startte per ongeluk dit demootje. En zijn vriend was zo onder de indruk dat Marx besloot praktisch te zijn, niks naar Cynthia te sturen, maar gewoon meteen naar zijn platenmaatschappij en de rest is historie. Sommige carrières beginnen dus met een druk op de knop. Anderen moeten er wat harder voor vechten. We kijken even naar de top 5 van deze week terug in de tijd. De top 40 van 27 mei 1989. Guns N' Roses met Paradise City bleef staan op de 5e plaats in de 7e week top 40. 5 weken nu in de top 40 en gestegen. Van 6 naar 4, I Beg Your Pardon van Concan. Wonderful van Patty & Shift, die zakte van 2 naar 3 in de 6e week. En 4 weken in de top 40 en omhoog van 4 naar nummer 2, Me, Myself and I van De La Soul. De nummer 1 in de top 40 was dezelfde als vorige week. 11 weken stonden ze al in de lijst, The Bangles' Eternal Flame. En een hit dankzij de Veronica TV-serie Spijkerhoek draaien. Dat is Shift. Ontstond als band rond John Eubank en zangeres Sophia Wezer, maar de groep werd vervolgens gevraagd te spelen als band van Patty Starrenburg in de succesvolle serie. En ze wisten zowaar een hit te scoren met Wonderful.

Dat waren ze, de hits en herinneringen voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer. Wil je dan jouw hit en herinnering horen? Nou, dat kan. Deel het via de app van Radio 10. En vergeet ook niet de komende uren nog eventjes langs te gaan bij radio10.nl/doneer. Dan kun je nu bieden op een exclusief eigen uitzending van Erik's Top 40 Hit.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
23: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zometeen beginnen met Michael Jackson, Leave Me Alone, na het nieuws van 12 uur.
8: Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinksteren nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij estafetteloop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam.
10: Dankjewel, Jeroen Hazewinkel. Dan het verkeer. Annemarie Bruning, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ja, het is redelijk druk op de weg voor een zaterdag. 12 vertragingen in totaal. Ik noem de drie langste. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Barneveld. 15 minuten doe je er daar langer over. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. Over 8 kilometer, 14 minuten extra reistijd. En tot slot de A16 Rotterdam-Breda bij Feyenoord. Daar is de boel afgesloten. 51 minuten vertraging.
24: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
25: craving. Domino's.
26: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: We denken na over een koophuis.
28: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
27: Bart, met die loopgroep?
28: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
29: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
30: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
31: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: of Dreams. Waar je wel in wil springen, denk ik, op het dag vandaag, toch?
1: Zeker, inderdaad. Lekker vermoedend.
0: Heerlijk, heerlijk. Billy Joel.
2: De Radio 10 Weekend Show. Met Robert en Annemarie.
0: En Annemarie, het is eventjes wennen. Ik zit te wachten, ik zie jou zitten, maar ik zit toch te wachten tot hij zegt... met Robert en Kim.
1: Ja, maar dat snap ik, want dat ben je natuurlijk helemaal gewend. Jullie zijn helemaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden...
0: Ja, maar niet helemaal onlosmakelijk, want vandaag is Kim er niet. Ze heeft het vorige week al aangekondigd. Zij moest afgelopen week geopereerd worden aan haar enkel. Niet iets heel ernstig, maar wel vervelend.
1: Maar hoe gaat het nu met haar?
0: Het gaat naar omstandigheden goed, zeg je dan, hè? Ik ben er gisteren geweest, namelijk. Ja. Ik ben gisteren op ziekenbezoek geweest. Ja. En er is dus een heel stuk metaal uit haar enkel gehaald.
1: Dat zat er al in, vanaf de geboorte?
0: Nee, dat is heel bijzonder. Dat zat erin vanaf de geboorte. Nee, ze heeft ooit haar enkel gebroken en toen is daar metaal erin gezet en dat moest er nu uit. En op zich gaat het goed. Ja. En ik denk dat we haar ook al best wel snel weer kunnen verwelkomen hier in de weekendshow.
1: Oh.
0: Misschien morgen al, maar dat heeft een beetje te maken met de zenuwpijnen die zij heeft. Weet je wat dat is?
1: Nou, zenuwpijnen, ja, ik heb er dus wel eens van gehoord, maar het is volgens mij echt heel heftig. Het hele nare pijn.
0: Het zag er heel heftig uit, want ze zat gewoon rustig op een bank en dan ineens midden in het gesprek zie je ineens zo'n scheut pijn uit het niks komen.
1: Oh joh, maar dan heeft ze ineens gewoon zo'n soort pijnaanval.
0: Ja, ja. En dat trekt dan langzaam weer weg. Maar ik heb als een goed collega betaamd, heb ik haar elke dag na die operatie heb ik haar een appje gestuurd.
1: Ah.
0: Lieverd, op de schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn had je?
1: Ja.
0: Dat begon op 8 en daarbij ook van, ik ben wel misselijk ervan. En dat ging 7, 6. Ze zit vandaag op 5, dus het gaat wel de goede kant op.
1: Oh, dat is fijn inderdaad. En dan hopen dat het morgen gewoon op 0 zit.
0: Ja, dat zou wel heel wonderlijk zijn als dat van 5 naar 0 gaat, maar wie weet.
1: Lekker in het zonnetje eventjes, een beetje genieten nu.
0: Heel goed. Maar ik ben zo blij dat jij er bent, Annemarie.
1: Nou, ik ben ook blij dat er te mogen zijn, hoor.
0: Ja, heel gezellig. We hebben veel te bespreken. Onder andere de bokswedstrijd van de eeuw, zoals die wordt genoemd.
1: Ja.
0: Vanavond voor die piramides. Rico Verhoeven versus Alexander Usyk. Moeten we het zeker over hebben, ook al zijn we geen boksers allebei.
1: Bizar. Ik bedoel, iedereen heeft het hierover.
0: Ja, dat wordt echt een bizar gevecht. En we proberen ook vanmiddag weer zoveel mogelijk geld op te halen voor Alpe d'Huez. Nou, die ga je zelf weer rijden dit jaar. Dus,
1: ja, zeker.
0: Daar gaan we ons beste beentje voor zetten.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: En natuurlijk hebben wij de grootste hits aller tijden hier op Radio 10. Marvin Gaye zometeen. Eerst Built to Last. Dit is Believe.

0: Marvin Gaye. And I heard it through the grapevine. Op deze zaterdagmiddag, 23 mei, wat een stralende dag.
1: Maar het
0: zou wel eens de eerste officiële tropische dag kunnen worden van het jaar.
1: Ja, want het was gisteren volgens mij al de eerste zomerse dag. Ja. 25 graden in de beeld.
0: Maar het moet boven de 30 zijn in de beeld.
1: Ja, het wordt zelfs misschien 31 graden, begreep ik vanochtend onze weervrouw bij Hart van Nederland.
0: Kijk, het zit erin. Ik ben ook voor het eerst in korte broek naar het werk gekomen dit jaar.
1: Ja, ja, jij gaat de beentjes even laten bijbruinen vandaag, hè?
0: Ik heb nog getwijfeld over teenslippers.
1: Maar dat vond je toch te vroeg?
0: Ah, ik dacht, daar is mijn voet nog niet aan toe.
1: Ja, inderdaad, je moet het heel even opwarmen. Inderdaad, even beginnen met eerst de korte broek.
0: Had jij het getrokken? Ik wist ook niet zo goed. Sommige mensen zijn zo anti-teenslippers op het werk.
1: Nee, ik kan teenslippers wel hebben.
0: Zou je mijn tenen aan kunnen, denk je?
1: Jawel, ik denk dat het prima aan kan. Ik weet, ik heb ze eigenlijk niet zo voor me in mijn hoofd. Maar
0: nee. Nou, misschien is het beter om dat nog even zo te houden. Wat ik wel grappig vind, voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon een fantastische dag. En iedereen denkt, oh, eindelijk warm, eindelijk lekker weer. We gaan erop uit, het water, plonzen. En dan in Nederland is het allemaal zo geregeld dat je krijgt gelijk allemaal weer protocollen,
1: zeker,
0: en regels en dat soort dingen.
1: Het is ook te heet eigenlijk meteen ook weer.
0: Ja,
1: je moet allemaal klagen.
0: Nee, niet klagen. Verboden te klagen.
1: Maar heel veel Nederlanders gaan zeggen, oh, het is toch wel heel warm, hè? Oh,
0: ja, dit hoeft voor mij dan ook weer niet.
1: Kijk, ook dat je niet verbrandt.
0: Ik hoorde ook net in het nieuws, er is een of andere padvindersbijeenkomst, evenement. Ja? En daar is het motto vandaag DSP.
1: Ja.
0: Drinken, smeren, petje.
1: Ja.
0: Ja, drinken, smeren, petje. En vanavond is er weer een concert van Harry Styles.
1: En daar ook drinken, smeren, petje?
0: Ja, waarom niet? Daar ook gewoon drinken, smeren, petje. Nee, maar daar is dus een protocol. Je mag dus bij hoge uitzondering mag je een flesje water mee naar binnen nemen.
1: Oh ja, maar daar mag geen dop op zitten.
0: Wat is dat?
1: Ja, ik begrijp dat dus niet zo goed. Want ik denk dan van, is het dan een flesje water zonder dop? In de zin van, bestaan die? Of moet je dan die dop, die altijd zeg maar los zat en vast zit.
0: Hebben we nu eindelijk al die doppen vast aan het flesje, moeten ze eraf. Ja. Maar waarom? Want je kan toch niet iemand verwonden met een dop?
1: Nee, zou je iemand. Nee, ik zou ook niet weten. Dus ik ben wel benieuwd of zeg maar, hoe zou je dat kunnen doen?
0: Misschien luistert er iemand die in de beveiliging werkt of zo bij dat soort evenementen. Die denkt, die ons even kan uitleggen waarom mag je wel een flesje water mee naar binnen nemen, maar geen dop erop.
1: Ja, dus hoe kan je iemand verwonden met een dop? Eigenlijk, dat is je
0: dat
1: vraag.
0: Lijkt mij dan dat het om veiligheid gaat. Maar dat weet ik niet eens zeker. Maar ik vind het een hele rare regel.
1: Ja, vind ik ook. Vind ook heel gek.
0: Schijn ons even bij, want wij zitten in het donker hier. Wat dit betreft. Radio 10 app staat wagenwijd open. Wat betreft ons motto voor het mooie weer, zou ik toch zeggen, neem ik even het motto van Frankie Goes to Hollywood over. Dat is relax. Relax. Goedemans.

0: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
13: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: This is Michael, de grootste

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf...

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: En Annemarie.
2: Ja, het is de weekendshow deze zaterdagmiddag met zometeen George Michael en Freedom. Eerst Mai Tai.

0: blijft dit toch een van zijn beste singles ooit vinden, hoor.
1: Kan ik elke dag horen.
0: George Michael en Freedom 90.
2: De Radio 10 Weekend Show.
0: Ja, op deze zaterdagmiddag, een stralende zaterdagmiddag, genieten veel mensen van het mooie weer. Maar er zijn ook weer protocollen. Zo kwamen we erachter dat je bijvoorbeeld vanavond naar Harry Styles mag je wel waterflesjes mee naar binnen nemen, omdat dat voor verkoeling zorgt. Maar daar mogen dan geen dopjes op zitten.
1: Ja.
0: Nou, begrepen wij niet helemaal. Maar nee. Er zijn meerdere redenen voor, toch?
1: Ja, nou, Jochem, Sylvia en Laura bijvoorbeeld, die zeggen dat andere concertgangers dan hun enkel kunnen verzwikken. Omdat als je dat flesje dan vult, de dop erop doet en je laat hem vallen,
0: ja,
1: dan ja, struikel je erover.
0: Ja, of hij gaat niet plat als je erop trapt.
1: Ja, precies dat.
0: Oké. Er zijn ook nog dringende redenen. Ja, misschien wel dringende redenen. Want Marco, wat is ook een reden?
3: Als je de fles vol hebt, je doet de dop erop, kun je het water gebruiken.
1: Ja, maar wapen, bedoel, wordt hij dan zo zwaar?
3: Het is like 150 gram bij die huisje gekregen.
1: Dit geldt standaard bij evenementen.
0: Ja, je zegt het op een manier van heel stom dat jullie dat niet weten.
1: Ja.
0: Is dit algemeen bekend?
3: Je mag ook geen glas meer op evenementen, het is allemaal plastic.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Dat je met glas wat kan aanrichten, dat geloof ik wel. Maar met een flesje dat wel vol is, maar zonder dop, kan je dus niks aanrichten, is het idee. Maar met een flesje dat vol is, met een dop wel.
3: Nou, gaan we ze naar een drieën naar de keuken, pakken we een lege fles en een volle fles. Slaan leeg.
0: Nee, maar je kan dat flesje alsnog vullen, ook als er geen dop op zit.
1: Ja,
3: ja, maar dan loopt die leeg.
0: Als je op de kop houdt wel.
1: Ja, dus eigenlijk als je nou met een volle waterfles iemand voor zijn hoofd slaat, dan kan hij daar wel een lelijke.
0: Maar ik kan wel iemand slaan met een flesje zonder dop erop. Dat die toch vol zit en dat het toch hard aankomt. Dat denk dat ik dat kan.
1: Nou, dan mag jij helemaal niet naar binnen.
0: Zullen we het proberen?
3: Er zijn ook oplossingen voor natuurlijk.
0: Oké, maar dit is de reden. Het is toch veiliger zonder dop. Oké. Ja. Hey Marco, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: We gaan naar Annemarie. Goedemiddag.
4: Hallo.
0: Denk jij ook dat je een flesje als wapen kan gebruiken?
4: Ja, ik heb bij voorgaande concerten waar ik wel eens naartoe ben geweest, heb ik het dopje ook altijd in moeten leveren of weg moeten halen. Omdat inderdaad
0: dus
4: de beveiliging zegt.
0: Standaard protocol is het.
4: Ja, voor zover ik weet tegenwoordig bij grote concerten, zeker buiten en dergelijke ook.
0: Maar jij hebt een workaround bedacht.
1: Ja, deze is echt fenomenaal. Ja. Vertel.
4: Ja, nou, ik heb hem eigenlijk een beetje te laat ontdekt. Want op het moment dat het tegen me gezegd was, had ik mijn dopje dus al weggegooid. Maar je zou het dopje van je flesje af kunnen halen. Dus een open flesje mee kunnen nemen. En dat dopje ergens tussen je. Ergens kunnen verstoppen, tussen je spullen, op je lijf ergens kunnen dragen of wat dan ook.
0: Oh, in je BH gewoon bedoel je?
1: Ja.
4: Nou, bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je gewoon op zo'n concert of op zo'n festival gewoon je flesje blijven vullen, want dan heb je het dopje gewoon weer terug.
0: Kijk.
1: Ja, om mee smokkelen naar binnen.
4: Ja, eigenlijk wel een beetje.
0: Lifehack, Annemarie. Lifehack, heel goed.
4: Ja, ik kwam er een beetje te laat achter zelf, maar.
0: Nou ja, dit is een goede tip voor de mensen die vanavond naar Harry Styles gaan of naar Suzanne en Freek, want die treden volgens mij vanavond ook op.
1: Zeker.
0: Dus,
4: ja.
0: Nou,
4: zeker weten.
0: Bedankt voor de tip en gebruik je flesje niet als wapen. Dat moeten we dan wel.
1: Dat
0: dan
1: wel.
4: Dat het überhaupt nodig is natuurlijk heel belachelijk. Maar goed.
0: Annemarie, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel, hè.
4: Oké. Dankjewel.

0: met dit weer voelt elk liedje als een zomerplaat ineens. Heb je dat ook?
1: Ja.
0: Ik heb dat met deze ook. The Eagles, One of These Nights. Radio 10, dit is de weekendshow. En we hadden het net even over die flesjes die niet mee naar evenementen mogen. Of tenminste niet met een dop erop. Omdat het gevaarlijk zou zijn. Yvonne die zegt nog even in de Radio 10 app. Goedemiddag, ik ben steward bij PSV. En dat mag al heel lang niet, die flesjes met doppen.
1: Kijk.
0: En zij voegt daaraan toe, pak je toch even mee op zaterdagmiddag. Je mag ook geen appel mee naar binnen nemen in een stadion.
1: Waarom niet?
0: Tenzij je kunt aantonen dat dit voor je gezondheid noodzakelijk is. Ja. Maar dan moet de appel wel in kleine stukjes zijn gesneden.
1: Kijk. Oh, dus in kleine stukjes en met een doktersverklaring.
0: Ja, voor een appel. Pak je toch even mee op zaterdagmiddag. Dankjewel, Yvonne, voor deze reactie. Zometeen gaan we het hebben over de bokswedstrijd van de eeuw. Zo wordt het genoemd. Ja. Rico Verhoeven, eigenlijk kickbokser, maar gaat vandaag voor het eerst de ring in als bokser. En die neemt het op tegen de beste bokser van de afgelopen decennia.
1: Ja.
0: Hij is er zelf redelijk van overtuigd, want dit zat vanochtend in Hart van Nederland.
2: Ga je winnen?
3: Gaan we winnen, natuurlijk gaan we winnen. En wanneer dit gebeurt, schrijven we geschiedenis. Het is nog nooit gebeurd.
0: Hij zegt, ja, we gaan natuurlijk winnen, maar we spreken zo meteen met een commentator bij de wedstrijd vanavond. Die denkt daar toch ietsjes anders over. Ietsjes anders. Gaan we zo meteen even over hebben. Deze bokswedstrijd van de eeuw voor de piramides van Gizeh. Dus sowieso een mooi plaatje gaat het worden. Dit is Radio 10 nu met Anouk.

0: lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het dan doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het is de weekendshow, zometeen met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth, na het nieuws van 1 uur.
5: Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. Het radioteam weer door Weer Online. Het is zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.
4: Dankjewel Jeroen Hazewinkel, dan gaan we naar het verkeer. Annemarie, waar staat het vast?
6: Nou, het is nog steeds redelijk druk voor een zaterdag. 10 vertragingen in totaal op dit moment op de snelwegen. Op de A12 van Obhausen naar Arnhem, daar is het heel druk. 14 minuten vertraging tussen Beek en Duiven door een auto met pech. Op de A12 van Obhausen naar Arnhem en dan een stukje verderop tussen Duiven en Velperbroek, daar 16 minuten extra reistijd. En op de A16, nou daar is het echt helemaal een ramp. Van Rotterdam naar Breda bij Feyenoord doet er 53 minuten langer over.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Poeslot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit.

0: de weekendshow op deze zaterdagmiddag met Californication van de Red Hot Chili Peppers. Het weekend van Gene. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd vanavond. In het decor van de piramides van Gizeh, dat moet echt een waanzinnig gezicht gaan zijn.
1: Bizar mooie plek natuurlijk.
0: En daar wordt dan de bokswedstrijd van de eeuw gevochten voor die piramides. Onze kickboxheld Rico Verhoeven die stapt voor het eerst als bokser de ring in. En dat doet hij gelijk tegen de allerbeste bokser van de afgelopen decennia. Alexander Usyk, als ik dat goed uitspreek. En die wedstrijd wordt uitgezonden op DAZN. Het commentaar wordt geleverd door Sander Schrik en die hangt aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ik vroeg jou van de week via de app. Hoe hoog schat jij de kansen van Rico Verhoeven? Weet je nog wat jij terug appte?
2: Ja, dat was wel iets in de trant van dat de kans heel klein is dat hij wint.
0: Nou, heftiger nog dan dat. Jij zei met kapitalen volstrekt kansloos, zei je.
2: Ja, nee, op papier is Rico volstrekt kansloos. Er moet er echt een soort van wonder gebeuren, wil hij winnen van Alexander Usyk.
1: Maar op papier, zeg jij dus. Dus ergens zit er dan toch misschien ook nog wel een klein beetje hoop?
2: Nou ja, je hebt altijd een puncher's chance met zwaar gewichten. Rico is 118 kilo en ja, als die een keer vol raakt, dan gaat het licht misschien wel uit. Maar Alexander Usyk is de allerbeste zwaargewicht bokser van de laatste jaren. Hij heeft nog nooit verloren. Hij heeft afgerekend met Tyson Fury, Daniel Dubois, Anthony Joshua. Ja, de beste zwaargewichten ter wereld. En dan komt Rico Verhoeven vanuit het kickboksen naar het boksen. Ja, die denkt dat hij dan gaat winnen. Maar ja, het is bijna onmogelijk. Het is echt bijna onmogelijk.
0: Hij is er vrij van overtuigd, want hij heeft dit gezegd bij Hart van Nederland vanochtend.
3: Ga je winnen?
4: Natuurlijk gaan we winnen. En wanneer dit gebeurt, schrijven we geschiedenis. Het is nog nooit gebeurd.
0: Is dit bluff?
2: Ja, er was een oud tegenstander van Usyk. En die man zei, we zijn ook hele goede leugenaars. Want we houden onszelf voor dat we kunnen winnen. En deze man, ook een hele getalenteerde bokser. En die zei, ja, ik stond ook op punten voor. Tot ronde 7 en 8. En Usyk nog steeds hartstikke fit. En ik kon niet meer. En dat is een beetje het probleem voor Verhoeven. In Glory vocht hij tegen een beetje logge kickboxers. Hij was sneller, atletischer, had natuurlijk veel meer financiële middelen om ook de beste trainers te halen. En nu staat hij tegen de allerbeste bokser ter wereld, die een trainingskamp in de buurt van Valencia heeft met, niet te tellen hoeveel sparringpartners en trainers en alles.
1: Voor de mensen die geen verstand hebben van boksen en kickboksen, het is dus zo dat je bij kickboksen mag je geloof ik wel ook schoppen?
2: Ja.
1: Je mag, bij boksen niet?
2: Nee, bij boksen mag dat niet.
0: Even een beginnersvraagje tussendoor.
1: Ja, gewoon heel even voor de mensen die afhaken en denken, hoe zit dit ook alweer?
2: Ja, dus vandaar die kick hè, in het kickboksen. Ja,
1: daar mag je. Vandaar dat het kickboksen heet. Kijk, ik kan een vrouw stellen, deze goed. Vraag.
0: Hey, maar wat ik ook zo mooi vond, Sander, jij appte mij ook een hele mooie vergelijking met het voetbal. Kun je die nog even herhalen?
2: Ja, het is alsof de Nederlands kampioen zaalvoetbal het op gaat nemen tegen Real Madrid of Arsenal of Bayern München in de Champions League.
0: Op
2: het veld. Ja. Het is een totaal andere sport. En Rico was in het kickboksen heel goed in het uitdelen van low kicks, strap op de benen van de tegenstanders. En dat mag hier niet.
0: Nou doet de wedstrijd in principe 12 ronden van 3 minuten. Ja. Hoe lang denk jij dat Rico blijft staan?
2: Ronde 7, dan is het afgelopen.
1: Waarom ben jij hier zo zeker van dat ronde 7 meteen klaar is?
2: Nou, in het kickboksen vecht je maximaal 5 rondes als je om de titel vecht. Dus Rico die moet al meer rondes sowieso gaan vechten. En Usyk die neemt die eerste 2 rondes om een beetje informatie te vergaren. En dan vanaf de derde, vierde ronde gaat hij tempo opvoeren. En uiteindelijk wordt, denk ik, maar je weet het niet, hè, maar wordt Rico methodisch gesloopt en dan zo in de 7e ronde, dan haalt Usyk nog een keer verwoestend uit.
0: En daar gaan wij van genieten, dat hij gewoon methodisch gesloopt wordt. Oh, waar kunnen wij kijken, Sander? Want dat is ook nog even een puntje.
2: Dazn, dat is dazn.com. Daar kun je de pay-per-view bestellen.
0: Oké, dat zit niet gewoon standaard op mijn televisie, hè?
2: Nee. Okay. Dazn.com. En Rico loopt ongeveer rond middernacht naar de ring. Iets voor middernacht.
0: Ik wens jou heel veel plezier met het kijken van de methodische slooppartij van Rico Verhoeven. Dank je wel.
2: Jo,

0: Radio 10, het is de weekendshow met Marco Borsato en vrij zijn en er valt wat te verdienen.
1: Weekendshow, voorspel.
0: Ja, wij spelen het voorspel op deze zaterdag.
2: Ja, altijd dat is een soort vaste rubriek, hè?
0: Ja, altijd heel belangrijk, zeg ik dan tegen Kim, het voorspel. Ja. En dan doen we morgen het naspel, ook belangrijk.
2: Oh, dus. Ja.
0: Maar het gaat eventjes over die bokswedstrijd waar we het net over hadden. Rico Verhoeven tegen die Oleksandr Usyk. Die wedstrijd die duurt in principe 12 ronden. Ja. Tenzij er natuurlijk iemand voor die tijd knock-out gaat.
2: We hoorden net dat het misschien ook wel in ronde 7 dus gaat gebeuren al.
0: Dat voorspelde de commentator bij de wedstrijd.
2: Ja.
0: Maar die zit er ook wel eens naast. Dus ik vraag het eventjes aan jou. Voor een radioteam DAB Plus Radio. Hoeveel ronden denk jij dat de wedstrijd gaat duren vanavond? En dan is het dus zo in principe 12 ronden. Als jij denkt, nou, hij gaat in de eerste ronde eruit, dan heb je 1 als antwoord. Als je denkt, nee, hij houdt het vol tot in de 12e ronde, dan heb je 12 en alles daartussenin.
2: Nou, dat is volgens mij een hele duidelijke uitleg.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Er zijn nog een paar regels die wel even belangrijk zijn. 1 voorspelling per persoon. Als je toch vaker een voorspelling appt, dan telt je allereerste voorspelling. Kunnen wij zien. Dus het heeft echt geen zin om meerdere appjes te sturen. Als er meerdere mensen zijn die het goed voorspellen, gaan we morgen loten onder de mensen met het goede antwoord. En laten we zeggen dat je tot 2 uur de tijd hebt om jouw voorspelling door te zenden.
2: Ja, dat vind ik inderdaad wel een goed plan. Ik bedoel, tot 2 uur, zo lang hoef je er toch niet over na te denken. Het is gewoon een gevoel, toch?
0: Maar je kan er even over nadenken, je kan er even de tijd voor nemen. Maar je voorspelling moet om 2 uur vanmiddag binnen zijn. Laat maar weten hoeveel ronden gaat de bokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk duren vanavond. Place your bet, zou ik zeggen.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groot uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller
3: dan snel. Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: En Annemarie.
3: Ja, in de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Met zometeen Share and Believe. En eerst Outfield, dit is

0: Het is een stralende zaterdagmiddag. En hier binnen is het echt heel koud, dus wij voelen niet hoe warm het is.
1: Niet normaal. Het voelt hier als min 30.
0: Ja, en wij hebben dus van de week hebben wij de opdracht gekregen om niet meer aan de airco te komen, omdat we hem daarmee ontregelen. Maar het is... Ja, het, is...
1: Oh, het is mishandeling, hoor. Want ik heb het echt... Ik heb het kippenvel. Kippenvel.
0: Het is echt koud, hè? Het is echt koud.
1: Oh, niet te doen.
0: Ik ga er toch aan zitten, denk ik, zo meteen aan die airco.
1: Oh jee, oh jee.
0: Krijg ik straf. We gaan eerst even

0: Ik heb nog geen BN'er gespot die de volle laag krijgt vandaag. Valt volgens mij allemaal mee.
1: BW'er, een bekende wereldburger.
0: Krijgt die de volle laag?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, je was zo meteen wel hoor.
0: Oké. Ja, ik zag vandaag dat Prins William... Die was afgelopen week de gast in de ochtendshow van een groot radiostation in Londen. Hard Breakfast heet dat. En hij kreeg daar natuurlijk, want als de prins op bezoek is... wat vraag je dan op een muziekstation? Dan vraag je, goh, wat voor liedje zouden we je voor je kunnen draaien?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toen zei hij dit.
2: How about some Taylor Swift?
3: Okay, we can do that. Why is that?
1: I'm presuming...
2: Charlotte, my daughter, yes. And Louis, to be fair. But both Charlotte particularly is obsessed by Taylor Swift. And we went to see her on her Eras tour and it was amazing.
0: Ja, dus hij heeft ook te maken met kinderen die groot fan zijn van Taylor Swift. En toen kwam het daarna op de bruiloft. Toen draaiden ze Taylor Swift. Maar toen kwamen ze daarna over die bruiloft te spreken van Taylor Swift... die 3 juli plaats zou gaan vinden.
1: Ja.
0: En kreeg hij de vraag, ben je ook uitgenodigd? En het is een beetje moeilijk te verstaan, maar toen zei hij dit.
2: No comment. I'm hoping and I'm sure there might be an invitation around, but we'll see.
0: We'll see. Eerst zegt hij no comment en later zegt hij ja, volgens mij is er toch wel een uitnodiging. Maar ik denk dat hij er wel naartoe gaat.
1: Mooi tease dit.
0: Ik zou mijn kinderen meenemen.
1: Nou, inderdaad, ik zou zeker mijn kinderen meenemen. Ik denk dat ze daar heel blij van worden.
0: Ja, toch. Hartstikke leuk.
1: Maar wat nou als je uitgenodigd wordt en je gewoon niet komt? Want daar gaat het volgende shownieuwtje over. Want sterker nog, hij komt niet naar de bruiloft van zijn zoon. Het gaat hier over Donald Trump.
0: Oh.
1: Die is uiteraard uitgenodigd om naar de bruiloft van zijn zoon te komen. Van Don Jr. Die gaat namelijk dit weekend trouwen met Bettina Anderson... op een van de eilanden van de Bahama's in een kleine kring. Maar Trump die heeft bedankt. Die zegt, ik doe dit, ik ga niet. Want uit liefde voor de Verenigde Staten... ben ik gewoon druk met mijn werk. Ik kan niet bruiloftsfeestjes vieren. Ik heb namelijk één heel belangrijk ding, genaamd Iran, aan mijn hoofd. Ik heb mijn hoofd niet naar feestjes staan. Misschien wel.
0: Oké. Ja. Is toch weer heel. Ja, ik denk dat dit toch narcistisch is, denk je niet?
1: Ja, dat hij eigenlijk gewoon nu laat zien van jongens, ik ben er voor jullie. Hè. Dit is echt wel een enorm gest, hè? Dat hij dit voor Amerika wil doen.
0: Precies. Kijk, mij is opofferingsgezind zijn. Voor de wereldvrede doe ik dit. Ga ik niet naar de bruiloft van mijn eigen zoon, terwijl die eigenlijk weer denkt van how can I make this about me?
1: En dan gaat het zo weer gelukt.
0: Toch weer over hem. Ik heb hier trouwens wel een korte reactie van de andere bruiloftsgasten op het. Nieuws dat Donald Trump niet komt. Heel jammer allemaal.
1: Het wordt een groot feest.
0: Maar dat gaat dus dit weekend plaatsvinden zonder Donald Trump, de Donald. Gaan we vast de foto's nog wel van zien binnenkort, toch?
1: Nou, dat denk ik wel inderdaad.
0: Ik ook. Dus Radio 10, de weekendshow. Zometeen even een lekker tropisch liedje, omdat het zo lekker weer is. Teaspoon, Sex on the Beach. Na deze van Jerry Rafferty, dit is Baker Street.

0: Als jij durft te voorspellen hoeveel ronden de bokswedstrijd tussen Verhoeven en Usyk vanavond gaat duren. Die staat gepland over 12 ronden, maar ja, er kan altijd iemand voortijdig knock-out gaan.
1: Ja, precies. Zelfs rond middernacht gaat dat gebeuren.
0: Ja.
1: En even belangrijk om te vertellen, we hoeven dan dus zeg maar niet te voorspellen of Rico wint of die Usyk.
0: Alexander Usyk.
1: Alexander.
0: Als ik het goed uitspreek hoor, maar dat denk ik zoiets ongeveer is het.
1: Die in ieder geval.
0: Nee, het maakt niet uit wie er wint. De vraag is hoeveel ronden...

0: gaat de wedstrijd duren? Ergens tussen 1 en 12 is het goede antwoord. Ja, voorspel het maar. Je hebt nog 5 minuten de tijd om dat even te doen via de Radio 10-app. En misschien ga je er dan morgen in het naspel wel vandoor met die DAB Plus radio. Dus kom maar door met je voorspelling.
1: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
2: Weet je het zeker?
3: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
4: Hit Blender.
3: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
4: Meer info radio10.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
18: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
19: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
20: Allsafe. Geeft ruimte.
21: Gek op

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Een hele goede middag. Het is de weekendshow. Zometeen met Kim Wilde en You Came. Na het nieuws van 2:00.
16: De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen er achteraan en haalden de man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jetten noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, die naar Mexico vertrekt. Eenhoorn is geboren en getogen in Rotterdam en trots dat hij bij Feyenoord aan de slag kan. Tot 2 jaar geleden was hij directeur van AZ. Het radioteam weer door Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.
15: Dankjewel, Jeroen Hazewinkel. Wij zijn al weken bezig met zoveel mogelijk geld ophalen voor Alpe d'Huez. En zometeen hebben wij een spectaculair nieuw veiling-item.
17: Oh.
15: Eigenlijk is het geen item, het is een belevenis.
17: Nou, maar als je van
15: racen houdt, ja, als je van racen houdt, moet je zeker even blijven luisteren. Want zometeen hoor je waar je op kunt bieden. Voor nu ook racen, maar dan stilstaan op het wegdek.
17: Ja,
15: waar staat het vast, Annemarie?
17: Nou, het is nog steeds druk op de zaterdag. Het blijft maar niet afnemen. 11 vertragingen in totaal op de snelwegen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar is het aansluiten bij Culemborg door een ongeval 36 minuten vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen bij Duitsland, daar kom je in de file over 11 minuten vertraging, 2 kilometer. En tot slot de A16 Rotterdam-Breda, daar is de boel afgesloten bij Feyenoord, 50 minuten extra reistijd.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: is Michael, de grootste Michael.

0: Schakel.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
2: Domino's. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vanaf dinsdag.

0: Kensington en War.
1: Radio 10 support de Alt-U6.
0: Ja, daar zijn we al de hele maand mei mee bezig om zoveel mogelijk geld op te halen voor Alt-U6.
2: Ja, jullie doen dat echt op allerlei manieren, met veilingen en zo. Ik zie van alles ook op de site staan.
0: Ja, je kan ook gewoon doneren. Dus als je denkt, nou, ik heb niet zo heel veel geld om honderden euro's uit te geven, om op hele dure dingen te bieden. Je kan ook gewoon een euro bieden, want we zijn met heel veel mensen. Dus als iedereen die nu luistert een euro kan doneren via radio10.nl/doneer, dan zijn we al heel erg geholpen.
2: Ja, ieder gebaar, klein of groot, het is allemaal superbelangrijk.
0: Zeker. En we hebben een nieuw veiling-item. Het is niet echt een item, eigenlijk meer een belevenis. En daarvoor hebben wij aan de telefoon Karel Neleman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mijn Karel.
0: Jij bent autohandelaar en ook autocoureur.
2: Ik hoor ook al, ik word nu al verbeterd. Geen autohandelaar, hè, wilde die zeggen, denk ik.
3: Nee, wij zijn een autobedrijf.
0: Oh, dat is heel anders. Dat bedoelde ik natuurlijk.
2: Veel chique.
3: ook amateur autocoureur. Ik mag af en toe op het circuit rijden en leuke dingen doen.
0: Ja, en jij zit op dit moment in Noord-Frankrijk. Dat is ook wel even bijzonder om te melden, want jij bent daar ook bezig met iets bijzonders, met de Europa Run die vandaag begint.
3: Ja, net als de Alt-U6 is de Europa Run natuurlijk een ontzettend goed doel. Met ons team doen we er al langer tijd al mee. Ik voor nu voor de 10e keer. En ik vind het mooi om dingen te verbinden.
0: Ja.
3: Als je natuurlijk het bedrijf, het racen en een goed doel zoals de Europa Run of de Alt-U6 kunt verbinden, is dat mooi. We zijn net gestart met ons team. Onze loper is gaan lopen.
0: Ja.
3: En ik ben buschauffeur en ik ben bij de lopers.
2: Ja, okay. Jullie gaan dus van Frankrijk naar Rotterdam. Daar komen jullie maandag aan bij de Coolsingel, toch?
3: Ja, klopt. Maandagmiddag zijn wij weer op de Coolsingel. Hebben we er met 8 lopers een goede 400-500 kilometer op zitten. En het is ontzettend mooi om te doen.
0: En toen hoorde je van onze actie voor Alt-U6. En toen dacht je, nou, die veiling, ik kan daar wel wat inbrengen. Wat heb jij in de aanbieding? Want dat is echt wel speciaal.
3: Nou, met dank aan een van de OK's van Zandvoort, Gerard. Die attendeerde mij erop. En natuurlijk gelijk enthousiast. Wat kunnen wij doneren? Wij zijn op 8 november op het Formule 1 circuit van Spa. Wij hebben daar een soort sponsordag, maar ook een goede doelendag. Dus wij rijden daar niet alleen voor het Europa Run, maar ook voor Alt-U6. En wij kunnen een dag op Spa aanbieden.
0: Ja.
3: Dat betekent eigenlijk dat je heel de dag welkom bent. Je krijgt een bakje koffie, wat te drinken en wat te eten. En je kunt een aantal keren met meerdere auto's meerijden. En dat gaat echt op bijna volle snelheid.
0: En dat is als bijrijder, hè? Je hoeft niet te kunnen racen.
3: Nee, het is als bijrijder. Er zijn ongeveer een 80 auto's aan het rijden, waarvan er 5 van ons team. We doen graag mee aan goede doelen. En als daar geld, als dat geld oplevert, dan komt dat volledig voor het goede doel.
0: Oh, wat mooi. En jij zegt, we gaan bijna op volledige snelheid. Je gaat met een BMW rijden. Wat is de volledige snelheid, zeg maar? Hoe hard ga je over dat circuit?
3: Het zijn E30's, E36's of E46's. Dat verschillende soorten auto's.
0: Ja.
3: De snelste rijdt op het snelste stuk ongeveer 2:30.
2: Zo.
0: 2:30. Oké, dus als je houdt van snelheid en je denkt, ik heb altijd al eens een keertje op een echt Formule 1 circuit willen racen, maar ik heb geen racelicentie, maar dit is een workaround, dan kan je nu gaan bieden op deze speciale dag.
3: Ja, je bent in de nieuwe pitboxen waar ook Max normaal gesproken staat. Het is super gaaf om daar een keer te zijn en het van heel dichtbij mee te maken.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou staat dit item sinds een paar uur of zo nog maar online.
2: Ja.
0: Dus de eerste bieding, tenminste toen ik net zat te kijken, moet nog binnenkomen. Ik wil het wel even ergens opzetten. Maar wat zeg jij, wat moet dit ongeveer gaan opleveren? Wat is dit waard?
3: Ja, het is natuurlijk een goed doel, dus dan is het eigenlijk onbetaalbaar en een mooie belevenis. Maar ik denk wat €300 toch wel een heel mooi bedrag zou zijn voor Alt-U6.
0: €300 minimaal.
2: Ja, ik wil zeggen minimaal.
3: Ja, en dan is het natuurlijk voor 2 personen en het is de complete beleving.
0: Weet je wat? Ik ga nu naar die site, zet ik het op €300 en daag ik nu iedereen uit om daar overheen te gaan.
3: Ja, en ik ga zorgen dat ze de dag van de leven krijgen.
0: Nou. Heel goed. Wat een ontzettend mooie belevenis lijkt me dit. En voor het goede doel natuurlijk. Dus kom maar door. Radio10.nl/doneer. Wacht even tot ik die €300 heb gedoneerd. Want anders ben ik gelijk uitgeschakeld. Maar je mag er overheen. Wat een ontzettend mooie item is dit. Laten we hopen dat het heel veel geld gaat opleveren. Hoe lang mag je erop bieden? Ik geloof 3 dagen, hè?
3: Ja, inderdaad, 3 dagen. Dus ik hoop dat er een hoop geld richting Alpe d'Huez gaat.
0: Dat hopen wij ook. En ook richting Roparun. Heel veel succes de komende dagen.
3: Helemaal goed, dankjewel. We gaan ervoor.
0: Oké, okay.
2: Succes.
0: Hoi hoi.
3: Dankjewel, Joel.

0: Radio 10. Op deze zaterdagmiddag Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry. Je kan vanaf nu bieden op een prachtig evenement. Namelijk racen in een BMW E. Jij moet een nummer, moet je maar eventjes...
1: Een BMW E die heel snel gaat.
0: 230 km per uur op Spa-Francorchamps. En ik zei in de uitzending net, ik ga hem op €300 zetten. Maar ik mocht maar beginnen op €100.
1: Ja.
0: Op een of andere manier. Toen heb ik mezelf nog een keertje overboden naar €200. Toen dacht ik, ik zet hem op €300. Maar toen mocht ik niet meer.
1: Nee, maar er is wel geboden nu. Jij bent namelijk wel weer overboden. Dus jij kan daar dan nu weer overheen?
0: Ik kan er nu weer overheen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik schijt in mijn broek. Ik durf helemaal niet in zijn auto. Dus ik ben wel blij dat iemand mij heeft overboden. Ik durf daar niet in te stappen.
1: Het is wel eerlijk van je.
0: Ja, dat is wel oké. Maar ik denk erover na. Misschien ga ik er toch nog... Richard die heeft nu op €300 gezet. Heel goed. Maar er mag nog meer geld bij. Als jij naar Spa-Francorchamps wil. Radio10.nl/doneren.

0: reden.
1: Elk weekend op zoek naar een goede reden om even een bepaald liedje uit de top 4000 te draaien. Jij mag het liedje en ook die goede reden achterlaten via de Radio 10 app. Dus ben jij druk bezig met de voorbereidingen voor een tuinfeest vanavond omdat je zoon of dochter gisteren laatste examen heeft gehad. Moet natuurlijk even gevierd worden. Ja. En wil je in de stemming komen met een leuk liedje? Nou, laat het even achter via de Radio 10 app. Of wil jij vieren dat de barbecue voor het eerst uit de schuur komt
2: dit
1: jaar? Ja,
2: dus eigenlijk dat het echt gewoon lekker zomer wordt.
1: Ja, en dan daar een lekker zomers liedje bij. Nou, laat het achter. Radio 10 app. We willen het liedje weten en de goede reden. En wij geven dan ook altijd even een voorzetje. En mijn voorzetje, dit wist je niet. Het is vandaag Wereldvismigratiedag.
2: Sorry, de wat?
1: Wereldvismigratiedag.
2: Ah, ja, die had ik niet in mijn agenda staan. Nee. Heel stom. Maar wat is dat?
1: Tot 4 uur vanmiddag kan je bijvoorbeeld terecht bij de vispassage in Doesburg. Hebben ze open dag. Kan je kijken hoe dat gaat. Hoe vissen trekken, zeg maar, door het water. Van het ene watertje naar het andere watertje.
2: Oh, migreren van het... Ah, oké, nou snap ik hem.
1: Wereldvismigratiedag. En toen dacht ik toch even aan de artiest. Fish. Fish.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
1: ik vind het ook zo'n mooi liedje. A Gentleman's Excuse Me. Maar het is een voorbeeldje van mij. Heb jij ook een leuk liedje?
2: Zeker. Nou ja, weet je, ik bedoel, het is vanaf vandaag echt gewoon officieel zomer, vind ik. Dus ik dacht, Rob de Nijs met Het werd zomer. Ja.

0: tijd. Hormonen, bloemetjes, bijtjes.
1: En het is slechts een voorbeeldje, want wij gaan er niet over welk liedje uit de top 4000 zometeen gedraaid wordt. Jij gaat daarover, dus gebruik even de Radio 10-app waar die voor bedoeld is. Welk liedje wil jij heel graag horen uit de top 4000? En wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Laat het

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijf

0: de reden?
1: En wat kwam er zo al binnen, Annemarie?
2: Nou, René uit Amsterdam die is lekker bezig in de tuin en die wil heel graag Queen met Don't Stop Me Now horen. Paul die wil het AMC bedanken met Modern Talking, You Are My Heart. Heel lief. En Celebration met Cool and the Gang wordt aangevraagd door Sjoerd, want zijn vrouw, zwager en nichtje zijn jarig. Gefeliciteerd.
1: Nou, van harte.
2: En Frits zijn zomerplaat, en dat is niet mijn Frits, even voor de duidelijkheid, maar dat is een andere Frits, die vraagt voor vandaag Ecuador van Sash aan, want dat is echt zijn zomerplaat.
1: Ook een lekker liedje. En aan de telefoon hebben wij Els. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Nou, we zijn aan het grassen met twee operawagens.
1: Oh, ik ga je gelijk stoppen, Els. We zijn aan het grassen, dat zag ik ook in je appje staan.
2: Wat is dat?
1: Wat is grassen?
3: Oh, sorry, al het gras is afgemaaid.
1: Ja.
3: En dat moet nou naar huis gebracht worden met opraapwagens. Die rapen dat van de hand op. En dan gooien we het op een hoop.
2: Oh.
3: En dan doen we er plastic overheen en dan is het wintervoedsel voor de koeien.
1: Kijk, jij bent boerin, Els.
3: Ja.
1: Dat is het. En je bent nu het gras van het veld aan het halen, want dat is in de winter voedsel voor de koeien. Heel goed. Dan hebben wij een idee wat grassen is. En jij zegt er ook nog bij, papa staat op dit moment op de kuil. En ook daarvan dachten wij...
2: Huh? Ja, wat bedoelt ze?
3: Op een kuil. Ja, wij noemen dat een kuilhoop. Omdat het, ja, het wordt bij elkaar op een hoop gegooid. En dan is het ingekuild. Dus dan wordt het geconserveerd, zeg maar.
1: Ik begrijp hem. Ik begrijp hem.
2: En dat is
1: klus. Met dit weer is dat hard werken, begrijp ik.
3: Is heet en het is hard werken, ja.
1: Nou, dan vind ik dat jij wel een liedje verdiend hebt.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
1: En welk liedje moet dat dan zijn? Want het heeft iets met die papa te maken.
3: Ja, die Papa Chico.
1: Papa Chico. Ja, dat is ook wel een lekker zomersliedje van Tony Esposito.
3: Ja, daarom. Dat
1: lekker.
3: Is het niet. Maar Papa Chico vind ik altijd wel erg lekker, vind ik, met dit weer.
1: Die gaan wij voor jou en de papa draaien.
3: Dankjewel.
1: En werk ze nog daar.
3: Ja, succes. Jullie ook. Doei.
0: De beste reden.

0: Amy Winehouse. You know I'm no good. Het zit er alweer op, Annemarie.
1: Ja, niet normaal. Hoe snel is dit voorbij gegaan?
0: Mag ik jou ontzettend bedanken dat je er vandaag was. En zullen we afspreken dat het niet weer zo ontzettend lang duurt voordat je weer een keertje aanschuift?
1: Nou, dat vind ik een hele goede deal.
0: Oké. Okay. Ik wens jou heel veel succes ook met Alpe d'Huez.
1: Dankjewel. Ga jij me een beetje aanmoedigen vanuit hier?
0: Vanuit hier, ja. Ga ik jou zeker aanmoedigen. En vergeet het ook niet dat je kan nog steeds bieden op onze veiling. Die raceervaring op Spa-Francorchamps staat sinds dit uur, of eigenlijk twee uurtjes nu online. Radio10.nl/doneer. Als je van racen houdt, ga in ieder geval even kijken. En als je het geld hebt, doneer. Dankjewel. En veel plezier zometeen na drieën met Dennis Verheugd. Doei doei.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op Kijk.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Ja, en dan is het alweer 3 uur, hè? Dan zit de eerste helft van de zaterdagmiddag er alweer op. Nou, de tweede helft wordt overigens net zo leuk met Matthew Wilder na het nieuws.
23: De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden 1 voor 1 weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk oproepplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marianne Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En 2 van de 4 Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de 2 blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers.

0: wegwerkzaamheden. En de A27 tenslotte Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Een kwartier daar.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hitblender. Hitblender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
7: Dennis Verheugd.

0: echte.
1: Het weekend van 10.
0: Summer in the city.
1: Dennis Verheugd.
0: Eindelijk zomerse temperatuur, hè? Ja. Lekker hoor, eindelijk buiten zitten, in de tuin bezig zijn, wandelen, fietsen, richting het strand gaan, op een terras vertoeven. Ja, het kan allemaal weer. Ja, het komt natuurlijk al veel eerder, maar met temperaturen van boven de 20 graden voelt het toch lekkerder aan, kan ik je vertellen. Ja, en dat gevoel dat wil ik je nou min of meer vanuit de Radio 10 studio vanmiddag ook meegeven. Dus ik zal wat meer zomerse muziek gaan draaien. En Joe Cocker was daar al een goed voorbeeld van. Maar wat dacht je van Tiziano Ferro met Perdono? Ook een lekker zonnig liedje. En die hoor je na dit fijne duo. Elton John en Kiki Dee.

Als ik aan jouw vraag noem, is een Italiaanse zanger, dan denk ik dat jij meteen Eros Ramazzotti noemt. En nou ja, dat is eigenlijk ook niet zo gek, hè, want ik denk dat Eros wel zo'n beetje de bekendste Italiaanse artiest is. Maar vlak ook Tiziano Ferro niet uit, hè? Weliswaar niet zo bekend als Eros, maar aan het begin van deze nieuwe eeuw was hij toch wel meer of meer een reizende ster. Alleen zijn muzikale reis duurde niet zo lang. Hier in Nederland scoorde hij slechts één solo-hit. En gelukkig werd hij in dit warme Pinkster Weekend weer eens gedraaid. Door de Perdono.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis samen.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Verheugd. Zometeen hoor je in de hit flashback 3 van de beste hits van exact 48 jaar geleden. Eerst

Through the Barricades. Ja, als je dit liedje van Spen Up Ballet heel mooi vindt, dan vind je dit ook heel mooi. Ja, sinds een aantal jaar behoort hij tot de bovenste beste 5 van de top 4000. Rollercoaster van Danny Vera. En na Danny, A Trip Down Memory Lane. Ja, de hit Flashback gaat namelijk terug naar 1978. Welke liedjes waren er allemaal populair op 23 mei van het jaar? Nou, dat hoor je dus zo.

0: adaptatie voor je oren. Twee mooie liedjes achter elkaar. Spenda Ballet, Through the Barricades en deze. Gewoon lekker uit Nederland. Danny Vera, Rollercoaster.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Met een flashback naar de hits uit week 21 van 1978. Met onder andere Night Fever van de Bee Gees. Ja, het liedje was in eerste instantie niet bedoeld als de grote hit uit de film Saturday Night Fever. De Bee Gees die hadden meerdere nummers geschreven. En ja, dit was er eigenlijk gewoon eentje van. Maar toen de film in de bioscoop draaide, gebeurde er iets bijzonders. Want het publiek ging juist op dit liedje helemaal los. En toen dachten ze van, oké, misschien moeten we hier toch maar een single van maken. Nou, dat pakte goed uit. Want uiteindelijk werd Night Fever een van hun grootste hits ooit. Ook Substitute van Cloud was populair. Het is eigenlijk een cover van een vrij onbekend liedje van een Canadese singer-songwriter. Maar Cloud die gooide er een flinke dosis popmuziek overheen en maakte er ineens een Europese hit van, waar het origineel nooit in de buurt kwam. Ja, en de laatste die je gaat horen is Rivers of Babylon van Boney M, waarvan de tekst gewoon uit de Bijbel komt. Ja, het is gebaseerd op een psalm van duizenden jaren oud. Uiteindelijk bij Boney M terechtgekomen. En nou ja, zo werd het een van de grootste disco-hits ooit. Drie van de beste tracks van exact 48 jaar geleden gooi je nu hier op 10. Radio.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
0: Domino's. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel, snel.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
14: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Zo dadelijk aandacht voor de Alpe d'Huez en aandacht voor een Sweet 16 party. Ja, misschien wel die van jou. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur.
20: Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon, dan wordt het maximaal.

0: 50 minuten. En de A16 Terbrechtseplein Ridderkerk. Voor de Van Brienoordbrug door wegwerkzaamheden. Daar doe je er ruim een kwartier langer over.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 10. Living La Vida Loca, ja, ik zei het aan het begin van mijn programma al. Ik zal wat meer zonnige muziek draaien dan normaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het fantastische weer, hè? Hier in Hilversum op de Kwikpaal, 29 graden. En als ik verder kijk voor de komende week, alleen maar temperaturen boven de 20 graden. En het blijft daarbij gewoon lekker droog. Dus wat een fijn vooruitzicht.
1: Radio 10, Alpe d'Huez.
0: Ja, zoals je al hebt gemerkt, schenken wij al een aantal weken aandacht aan de Alpe d'Huez. Op donderdag 4 juni gaat dit Nederlandse sportevenement in Frankrijk plaatsvinden. Een evenement waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. Ja, deelnemers die beklimmen die dag de bekende berg Alpe d'Huez. En dat kan wandelend zijn, fietsend, of nou ja, als je over een behoorlijk uithoudingsvermogen beschikt, gewoon lekker rennen, lekker hardlopen. Nou, Radio 10 doet er aan mee. Wij steunen dit jaar Team Alpe d'Huez. Yvette die overleed vorig jaar aan deze vreselijke ziekte. Paul was de partner van Yvette. En samen met vrienden en familie gaat hij op 4 juni de Alpe d'Huez op. Om dus zoveel mogelijk geld op te halen. En natuurlijk ook als een eerbetoon aan zijn Yvette. Stella behoort tot die vriendenclub. En zij vertelt nu wat ze ervan verwacht.
2: Ja, ik kijk er wel naar uit. Ik ben ook gewoon wel heel benieuwd. Ik heb van collega's die meegedaan hebben al wel verhalen gehoord. En ja, het lijkt me gewoon heel bijzonder om met z'n allen daar Yvette te eren en haar missie voor te zetten.
0: Ja, ze vertelt ook nog even hoe ze samen met haar twee kinderen het team van Paul gaat aanmoedigen.
2: Wat gaan we roepen? Ik denk, hup, hup, Alpe d'Huez.
3: Hup, Alpe d'Huez.
2: Hup, Alpe d'Huez. Hup, Alpe d'Huez. En hup, papa. En hup, Paul. Hup, Twan. Hup, Anouk. Ga jij misschien een stukje rennen naast Anouk of zo? Of zeggen?
4: Misschien.
2: Ja.
0: Ja, niet alleen Radio 10 steunt Team Alpe d'Huez. Dat kan jij ook doen door te doneren of door te bieden op mooie veiling items. En dat kan via radio10.nl/doneer. Radio

0: voorproefje op eerste en tweede Pinksterdag. Ja, het was Pink zelf. Nou, hoe leuk. Try.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Inmiddels 8 minuten voor 4:30. Goedemiddag. Zo dadelijk gaat Sweet 16 gespeeld worden. En daar zoek ik nog een kandidaat voor. Dus mocht je willen weten wat jouw geboorteplaat is en ook welke hit er gekoppeld gaat worden aan jouw 16e verjaardag.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chocolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Verheugd.
2: Goedemiddag.
3: Wie gaat zich zo dadelijk weer even 16 jaar voelen?

0: Radio 10 met Dr. Elben. 1992 alweer, Is My Life hoorde hier.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ik heb Bob hangen. Bob, goedemiddag. Wanneer zag jij het levenslicht?
3: 8 oktober 1960.
0: Dat moet dan tijdens dit liedje zijn gebeurd. Het is je geboorteplaats. Connie Francis en My Heart Has a Mind of Its Own. Ja, het stond natuurlijk niet op nummer 1 in Nederland. Want in 1960 hadden we nog helemaal geen hitlijst. Dus ik moest even naar Amerika om te kijken wat daar op nummer 1 stond. En dat is dus deze. Ja, op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je hem?
3: Ik zou het niet kunnen weten, want ik kan het me niet herinneren. Maar ik vind hem een zesje.
0: Een zesje, ja. Middenmootje. Ja, prima. Zeg, op 8 oktober 1976 vierde jij je 16e verjaardag. Welke liedjes of artiesten uit die tijd zou je wel een 10 geven?
3: Nou, dat zijn allemaal de disco-nummers. We gingen net op die tijd, toen gingen we de discotheek in Haarlem. De Moulin Rouge, Tiffany en Musketeers, die zijn er al lang niet meer. Maar ja, dat was echt de tijd dat je een beetje ging stappen, Dennis.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ga je daarbij helpen. Twee klappers uit de hitlijst van toen staan klaar. En nou, dit is de eerste. Wild Cherry en Play That Funky Music. Of ga je voor de tweede? Brian Ferry van Roxy Music. And The Price of Love. Ja, welk liedje roept bij jou de leukste herinnering op?
3: Doe maar de eerste, Dennis. Ja, dat was echt een klappertje, hè?
0: Nou, dan ga ik je bij deze met terugwekkende kracht muzikaal feliciteren.
3: Dankjewel, Dennis. Hartstikke leuk dat je belde.
0: Wild Cherry. Geniet van je Sweet 16 soundtrack.
3: Dankjewel.

2, 4, 5 en 7 juli. Dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars. Ja, dat gaat een spektakel worden, hoor. Dat kan haast niet anders. Dat is een van de succesvolste artiesten van dit moment. Dus het dak gaat er vanaf. Althans, het dak zelf zal wel dicht zijn, maar figuurlijk dan, hè. Ja. Door de Locked Out of Heaven. En dit is Kate Bush.

0: Want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en

0: vijf jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures.

0: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Nieuw

0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Het komende uur valt weer een leuke prijs te verdienen. Moet je wel even meespelen met Stuck in the Middle. En na het nieuws van 5 uur hoor je onder andere Fleetwood Mac.
7: In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de weidomgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met 2 trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de 2 inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een 2e inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
6: Daphne, dankjewel. Flitsmeister komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze, de A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen, 17 minuten. Ongeval gebeurt op de A4 Den Haag Amsterdam. Voor het Limes Aquaduct doe je er 7 minuten langer over. En de langste op de A16 te vinden Rotterdam Breda voor Ridderkerk Noord, 56. 50 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vanaf dinsdag... De Radio 10 Hit Blender. Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
2: Dennis Verheugd.

43 van het jaar 2026, zaterdag 23 mei. De dag dat er ook nieuws over Shakira is. Want ze heeft namelijk laten weten geen haast te hebben met het vinden van een nieuwe liefde. Volgens Shakira liggen haar prioriteiten inmiddels bij haar kinderen en carrière. Ja, onlangs bracht ze het nieuwe officiële nummer uit voor het WK voetbal. En bij de finale gaat ze optreden. Ja, en wel tijdens de halftime show. Verder is het de dag dat bekend is geworden dat de Omroep Max interesse zou hebben om het Eurovisie Songfestival uit te zenden en hiermee de Nederlandse deelname over te nemen als Avro Tros besluit ook in 2027 niet mee te doen. Jan Slachter van Omroep Max die zou hebben gezegd dat hij best met de NPO om de tafel wil hierover. Maar alleen als de NPO financieel bijspringt. Wordt dus vervolgd. En het is ook de dag dat je Andrew Gold hoort met die Never Let Us Slip Away.

Radio 10 op druk. Die je op zonnige dagen ook als parasol kunt gebruiken. Maar ja, goed, ja, wel even luisteren naar de opgave natuurlijk. Je hoort exact het midden uit een bekende hit en die blijft ook nog eens hangen. Aan jou de taak om uit te vogelen om welk liedje of om welke artiest het gaat. Dit keer een track uit de jaren 20. Gelukkig wel de jaren 20 van deze eeuw, hè. Een hit uit 2023. Jouw antwoord kan je zomaar een unieke Radio 10

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Je kleedgeld is opgegaan.

0: anders doet.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Verheugd. Nederland geniet van een redelijk blauwe lucht vandaag. Nou, daar hoort gewoon Mr. Blue Sky bij.

0: Electric Light Orchestra met het weerbericht voor de komende dagen. Mr. Blue Sky.
1: Stuck in the middle.
0: Ga ik spelen met Mandy. Gezellig. Mandy, hoe bevalt je Pinksterweekend tot nu toe?
2: Ja, lekker. Ik heb vanmorgen gewerkt en net even lekker aan het meer gelegen. En nou, nu thuis en een rustig avondje verder.
0: Maar wat voor meer dan?
2: Ik woon in Noordwijkerhout. Dat ligt naast Noordwijk aan zee. Mm-hmm. Dus ik kan ook makkelijk naar het strand. Maar je hebt hier bij ons het Oosterduinse meer. Ja, dat is een klein meer. Maar prima met leuke restaurantjes en dingetjes eromheen.
0: Nou, dat klinkt goed. Wat zijn de plannen voor de komende dagen?
2: Morgen eigenlijk lekker niks. Ik heb laatst mijn tuin laten doen, dus daar kan ik lekker volop van genieten. En maandag gaan we met familie een sloep gehuurd, dan gaan we lekker varen. Dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, jij komt het Pinksterweekend wel door, zeg. Hey.
2: Ja, zeker.
0: Dan ook nog even een opgave oplossen. Ja, een hit uit de jaren 20, maar van deze eeuw, 2023.
2: Mm-hmm.
0: Wat hoorde jij?
2: Miley Cyrus met Flowers.
0: Ja, dat is wel herkenbaar, hè? Alhoewel, ja, het was wel een heel kort stukje. Je moet echt de plaat wel goed kennen, maar jij kent hem goed.
2: Ja, zeker.
0: Dus Mandy, gefeliciteerd.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, wat zou je leuk vinden om te krijgen? Een paraplu met Radio 10 opdruk die je eventueel op warme dagen ook als parasol zou kunnen gebruiken. Of een groene dopper, een hele praktische drinkfles.
2: Doe toch maar de drinkfles.
0: Nou, dan kan je die binnenkort verwachten.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Alsjeblieft, bedankt voor het meespelen. Je was een leuke kandidaat. En maak er nog een zwoele avond van, want het blijft lang warm, hè, vanavond.
2: Ja, dankjewel. Werk ze en een fijn weekend.
1: We were good.

0: Classic.
1: Ja, terwijl jij lekker geniet van het mooie weer. Maar, of juist wat verkoeling zoekt in de schaduw. Kan ook natuurlijk. Schotel ik je een Italo-plaatje voor.
0: Yo, yo, Italo.
1: Ja, precies. Bij 29 graden hier in Hilversum snak ik naar Italo-muziek. En deze was Spanja is het geworden. Ooit vormde zij met een andere Italo. Radio 10 met John Secada. You're just another day here.
0: Classic.
1: Ja, terwijl jij lekker geniet van het mooie weer. Maar, of juist wat verkoeling zoekt in de schaduw. Kan ook natuurlijk. Schotel ik je een Italo-plaatje voor.
0: Yo, yo, Italo.
1: Ja, precies. Bij

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Libra. Alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Libra.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi. De

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En het begin van je zwoele en tropische zaterdagavond, zometeen met Cher en Keen. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
6: Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En bij het Ajaxstadion in Amsterdam staat al de hele dag een lange rij met mensen die straks het beste plekje willen hebben bij het concert van Harry Styles. Ze zitten in de brandende zon en moeten goed voor zichzelf zorgen, want er zijn geen flesjes water en beschutting geregeld voor de fans. Ze mogen wel water mee naar binnen nemen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
5: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met de vertragingen op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel, 24 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord, 39 minuten. En de A16 ook, Terbrechtseplein-Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug, daar de hoofdrijbaan, 13 minuten vertraging.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of

0: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Vanaf dinsdag... Radio 10
5: Hit Blender.
4: Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: Dit is Radio 10 op de dag dat je denkt van... waarom zou je een maand wachten tot het zomer is... als het nu ook al kan?
1: Jules van Hest.
2: Het weekend van 10.
0: Ja toch, want wat een vreselijk mooi weer vandaag. 23 tot 30 graden. Misschien ben je wel lekker naar het strand geweest... of heb je gewoon voor pampus gelegen in je eigen tuin... onder een parasolletje, op een lichtbedje. Meer heb je vaak ook niet nodig eigenlijk, hè? Gewoon heerlijk relaxed in je eigen tuin. Het is vandaag gewoon zo warm... dat als je nou vanavond pizza wil gaan eten... en je hebt zo'n diepvriespizza, weet je wel... als je die maar lang genoeg in de zon legt... dan smelt de kaas daarop vanzelf. Hartstikke handig. En als je nou geen zin hebt om pizza te eten... dan kun je ook gewoon een ei bakken op de motorkap van je auto. Zo heet is het nou vandaag. Nou, geniet van deze zwoele, zonnige zaterdagavond. Misschien wel met een lekker koud drankje erbij. Vol met ijsblokjes. Radio 10 lekker aan. En een van de grootste zomer...

Guus Meeuwis zong het ooit al. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Dat is ook een beetje het motto van Tap Thumpin van Chumba Wamba, die je net hoorde bij Radio 10. Namelijk de hele nacht zoveel bier drinken dat je niet meer weet wat je eigen naam is. Heb je vast wel eens een keertje meegemaakt in je eigen leven? Nou, voor het beste getapte biertje moet je trouwens vragen naar Tim Nillissen uit Nijmegen. Hij is namelijk op dit moment de beste biertapper van Nederland. Heeft zelfs het NK Biertappen gewonnen. Als hij een biertje tapt, is het geen biertje, maar gewoon pure, oogstrelende perfectie. En van de perfecte schuimkragen naar de perfecte groove. Van Earth, Wind & Fire, dit is Fantasy. Bij Radio 10.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het zijn

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ook voordelig met trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: En geniet van je zaterdagavond die vermomd is als een zomeravond... met zometeen de Sugar Babes en nu Tina Turner. Typical

0: en de Sugar Babes, Hole in the Head.
1: Alpe d'Huez, veiling.
0: 4 juni, dat is al vrij snel, de Alpe d'Huez. Daar gaan duizenden wandelaars, fietsers, hardlopers, soms zelfs kruipend die berg op, de Alpe d'Huez in Frankrijk, om geld in te zamelen voor het goede doel, namelijk onderzoek naar kanker. En Radio 10 is supporter van die Alpe d'Huez. En er zijn een aantal mooie veiling-items waar jij je op kunt bieden via radio10.nl/doneer. Dus doe dat vooral, elke euro telt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een snollebollekes VIP-pakket? Voor de show op 5 september. Van links naar rechts. Snollebollekes presenteert Brabantse vrienden. Misschien leuk om daar met je gezin naartoe te gaan. Of een ander veiling-item, een knaloranje toppersjasje van Gordon. Bekend van Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10, had hij aan in 2011 bij het concert van de Toppers in Concert. Of misschien ook leuk, een visvakantie in Frankrijk op het landgoed van de familie Gnodde, bekend van het tv-programma Jellies en Gnodde, grote gezinnen emigreren. En dan kun je dan bij zo'n heel groot meer kun je daar vissen in een natuurpark. Op karpers bijvoorbeeld, die zwemmen daar rond. Soms zelfs van 25 kilo de stuk. En dan heb je ook bij die visvakantie een elektromotor tot je beschikking. Hoe handig is dat? Nou, zelfs al ga je niet om te vissen, de natuur alleen daar al is al prachtig. Dus radioteam.nl/doneer biedt op een van die veiling-items voor de Alpe d'Huez. En dit is de Moody Blues. Nights in White Satin.

wennen aan het lekkere weer momenteel. 26 graden zelfs nu nog buiten. Dus lekker in de buitenlucht genieten van je zaterdagavond. En als je nog buiten zit vanavond, voor de zekerheid even wat citronella kaarsen aansteken. Of even rondsproeien met de anti-muggenspray. Want je weet nooit of er al muggen zijn die je willen lekken steken. Is het muggenseizoen eigenlijk al begonnen?

0: Nee, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden.

0: Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op Holland & Barrett.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: En zometeen geniet je van VOF de Kunst. En ook Charles en Eddie. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
6: Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm.
5: En dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A16 staat hij. Terbrechtseplein Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Daar de hoofdrijbaan, 12 minuten vertraging.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Als je dus geen airco of ventilator hebt, gewoon even de koelkast openzetten en daarvoor gaan staan. Dat is ook een optie om af te koelen. En ik kijk ook even op de barbecue kaart van Nederland op dit moment. Die is echt donkerrood. Loopt tegen het paarse aan. Zoveel mensen zijn aan het barbecuen momenteel. Of hebben gebarbecued. Misschien jij zelf ook wel. Behalve de enige niet-barbecuer, dat is Johan Dekker. Die stuurde namelijk een foto via de Radio 10-app. Hij zegt, ik heb kibbeling gegeten bij de lekkerste viszaak van Enkhuizen. En op zijn bord, watertandend, lekkere, goudbruine stukjes kibbeling. Dat ziet er echt fantastisch uit. Nou, eet smakelijk. Ik denk, Johan, dat jij voor een tweede portie gaat zometeen, of niet? Dit is Kevin.

ze een klein feestje vieren, maar ze vergaten even dat de muziek op woensdag op dat eiland verboden is. Dat heeft de burgemeester er ooit besloten, dus de politie kwam even langs om de stekker eruit te trekken. En toen was het weer stil. En Mick die heeft er vast wel om kunnen lachen. En samen met Peter Tosh hoorde je Mick Jagger, You Gotta Walk, Don't Look Back bij Radio 10. En nu word je aan het werk gezet op deze zwoele tropische zaterdagavond. Want een opgave voor je van het spel, van welk lied is deze beat? Dus de uitgeklede versie van een bekende Radio 10 hit. Alle muziekinstrumenten en zang is weggelaten. Alleen de drummer is overgebleven en die drumt dus de beat. Kun jij herkennen van welke hit dat is?

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mijn maat is Occasion Maat bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Zometeen de bloedstollende finale van het spel. Van welk lied is de beat? Ook hoor je Golden Earring en nu Ace of Base en The Sign.

0: Golden Earring, Another 45 Miles, live bij Radio 10. En goedenavond, Paula.
1: Goedenavond.
0: Jij zat net aan de borrelplank.
1: Ja, dat klopt.
0: En was de plank zelf al in zicht?
1: Ja, die is wel half op.
0: En was die borrelplank als avondeten of als extraatje?
1: Nee, lekker avond. Lekker op de zaterdag.
0: Kijk, gewoon niet barbecuen, maar gewoon aan de borrelplank.
1: Ja, morgen gaan we barbecuen.
0: En heb je een beetje een mooie barbecue?
1: We hebben gewoon eentje op de tafel staan. Want ja. We zijn met tweeën, dus het gaat wat makkelijker.
0: Ja, gewoon zo'n lekkere eenvoudige barbecue.
1: Juist.
0: Want ik loop soms wel eens bij zo'n tuincentrum rond. En dan loop je langs de barbecue-afdeling.
1: Ja.
0: En ja, daar zie je echt barbecue staan. Die kosten echt duizenden euro's.
1: Zonde.
0: Ja. Ja, dan vraag ik me toch echt af van... smaakt dat vlees dan lekkerder als het op zo'n barbecue heeft gelegen van duizenden euro's? Of maakt dat geen verschil?
1: Maakt geen verschil.
0: Nee, hè?
1: Nee, totaal niet.
0: Jij bent ook gewoon van het team goedkoop barbecue.
1: Ja.
0: Nou,
1: dus
0: okay.
1: Gewoon vleesjes in huis.
0: Ja.
1: Dus we hoeven alleen maar op de tafel te zitten en dan kunnen we lekker eten.
0: Dan kunnen wij elkaar de hand schudden, Paula.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd of jij weet van welk lied deze beat is, Paula. Komt deze beat A uit een liedje van Vanilla Ice, B uit een liedje van Katrina and the Waves of C uit een hit van Casey and the Sunshine Band?
1: C, Casey and the Sunshine Band.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Nou, super.
0: En weet je ook toevallig welke van Casey?
1: Baby, kiss it up, kiss it up, baby, kiss it up.
0: Ik ga je opgeven voor The Voice of Holland. Hey, fijne avond gewenst. En je hebt de Radio 10 Doppert drinkflessen gewonnen, Paula.
1: Nou, dankjewel. Dank je.
0: Hey, veel plezier ermee, hè?
1: Dankjewel. En een hele fijne avond.

Pinksterweekend. Dit is Radio 10. En wat krijg je dan meestal? Dat je veel Duitse, Belgische en Franse toeristen hier in Nederland krijgt die een weekend vakantie komen vieren. Dus als je zometeen dus een ethisch hit gaat kiezen voor ethisch het eet bij Radio 10, dan zou je ook gewoon een Duitse, Belgische of Franse ethisch hit kunnen kiezen voor de toeristen en ook voor jezelf natuurlijk. Dus geef hem even door, spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10 app voor ethisch het eet. Zometeen.

0: bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
7: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18+ speelbewust.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: het een tikkie anders doet.
1: Zo, wat is het warm.
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Oranje

0: Welke zomerse en lekkere 80's hit wil jij zometeen horen in 80's at 8? Geef hem snel door via de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rotsfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stil viel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen: het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm.
0: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 17 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord, 24 minuten.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Jules van Est.
0: En het is een zaterdagavond vol koude drankjes, ijsjes, nasmeulende barbecues, opblaasbare zwembaden, slippers aan je voeten en de beste 80's hits bij Radio 10 in 80's at 8 op deze zwoele zaterdagavond. Dus wat past erbij uit de 80's voor jou? Geef dat snel even door via de Radio 10 app. Dus klik op het microfoon-icoontje en spreek jouw audiobericht even in. Erna en Wilco die zeggen: wij zijn enorm fan van Dire Straits. En in het bijzonder van de gitaarsolo in Money for Nothing. Kun je die

0: Debbie Harry, zangeres van Blondie. Haar dochter is Pamela Anderson. Ja. Ja, de Pamela Anderson die ook beroemd werd met die strandserie. Als strandwacht in het rode badpak in de tv-serie Baywatch. Ja, die Pamela Anderson, want Debbie Harry die gaat namelijk de moeder spelen van Pamela in de nieuwe comedyfilm Maitreya. En Pamela zelf die speelt een spiritueel genezer die haar familie meeneemt naar een spirituele reis, conferentie in India om haar eigen genezingtheorieën te testen. Terwijl haar stervende vader thuis achterblijft. En de opnames van die film starten later dit jaar. Dat klinkt als een grappige film met Debbie Harry dus en Pamela Anderson. En je hoorde Debbie met Blondie en The Tide is High in 80s at 8 bij Radio 10. Nou, geniet van je zaterdagavond. Dat gaat wel lukken, denk ik. Zit je binnen of buiten? Kan nog prima. Tot vannacht kun je lekker buiten zitten als je wil. Want het blijft lekker zwoel en tropisch in Nederland. Welke 80s hit wil je horen? Stuur hem even door via de Radio 10-app. Hebben Peter en Bea ook gedaan.
1: Hoi, hier Peter.
2: En Bea.
1: En wij willen graag...
2: Chaka Khan.
1: Met I Feel For You. Dankjewel.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Ook een klein beetje voor alle Duitse toeristen die momenteel Pinksterweekend aan het vieren zijn hier in Nederland en lekker naar Radio 10 aan het luisteren zijn ook. Peter Schilling en Major Tom. En die heb je te danken via de Radio 10-app aan Klaas de Leeuw. Dankjewel, Klaas. En het is een bijzondere avond, want vanavond namelijk rond 10 uur Nederlandse tijd de bokswedstrijd van het jaar. Kickbokser Rico Verhoeven, onze eigen Rico, die stapt in Egypte de boksring in tegen wereldkampioen Oleksandr Usyk. Op een unieke locatie dus, want ja, die boksring die staat bij de piramides van Gizeh in Egypte. Ik ben zo benieuwd wie er gaat winnen. Misschien hebben wij morgen wel een nieuwe Nederlandse bokskampioen in ons midden. En ondertussen jouw ethisch hit, geef hem even door via de Radio 10-app. Welke wil jij horen? Een bericht van Wendy.
1: Hoi, Wendy hier. Ik wil graag Conga horen van de Miami Sound Machine. Woehoe!
0: Wat een prachtige woehoe!
1: Woehoe!
0: Ah, die verdient het gewoon om

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag.
16: Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
22: 80's at 8.

0: hier.
1: Vorige maand heeft hij een nieuw album uitgebracht. En ook is hij weer aan een grote tour begonnen. 80 concerten in 14 verschillende landen. Joe Jackson. Met ook 5 shows hier in Nederland in november en december. Maar dat duurt nog even. Dan zitten we weer in de kou in plaats van in de zengende hitte zoals nu. En welke ethische hit wil jij horen op deze tropische zaterdagavond? Geef hem snel even door via de Radio 10-app. Klik op het microfoon-icoontje en het heeft Jokey Willy ook gedaan.
2: Goedenavond Radio 10, met Jokey Willy weer uit Lisse.
1: Hoi!
2: Ik wil graag horen vanavond van 1985. Status quo, rocking all over the world. Radio 10 bedankt en een hele fijne avond.
1: Mag ik een piano?

0: Dankjewel, Sabine Banning. Via de Radio 10-app voor de altijd vrolijke en zomerse Rick Astley. En Together Forever in 80s at 8 bij Radio 10. En zometeen nog veel meer grootste hits aller tijden in de Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis. Veel plezier daarmee. En nog een appje van José.
1: Hoi, José hier.
0: Hoi.
1: Lekker Club Tropicana van Wham, want het is heerlijk zomers weer. Doei.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: This is Michael, de grootste...

0: Dit is Michael.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
13: Mediamarkt. Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt. Winnen van FC Volendam en dat geeft recht op een plek in de Eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift. Fine Chef.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vanaf dinsdag... Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

Radio 10 en een cover die volmondig de goedkeuring van de originele artiest kreeg. Het origineel is van Cat Stevens, die zelf ook in de top 4000 staat met zijn versie. De mannen van Boyzone die namen hun uitvoering op in 1995, maar dat was aan Cat even voorbij gegaan. Hij zat een poosje later in een restaurant te eten met zijn zoons toen de versie van Boyzone ineens op de radio kwam. En een van zijn zoons vroeg, hey, is dat nou jouw liedje, pa? Nou, op die manier kwam Cat er dus achter dat zijn liedje gecoverd was en hij had er wel schik mee. Ik heb ze later nog ontmoet bij een awarduitreiking en het zijn good lads, zo zei hij. Dat was Father & Son. Welkom bij Radio 10, de ingrediënten voor je zaterdagavond. Een drankje naar keuze, een schaaltje pollenootjes en het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Michael Bublé. En ik geef straks de lijst een slinger en dan vieren we de geboortedag van de zanger die Tarzan Boy zingt. Eerst een notering uit de tijd dat ABBA ook nog in het zweet zong.

Over precies 19 dagen start het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En bij deze man staat dat rood omcirkeld in de agenda. Michael Bublé, hij maakt namelijk deel uit van de openingsceremonie op Canadese grond. Andere top 4000 grootheden die geen voetbal maar muziek gaan spelen zijn onder andere Katy Perry en Alanis Morissette. You're the home. Hey, top dat je erbij bent. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen de Blue Oyster Cult. En nog een paar uur en dan scheuren we zaterdag 23 mei van de kalender. En dat is de geboortedag van Jimmy McShane. En dat was de eerste zanger van een Italiaanse act. Helaas staan er vandaag geen kaarsjes op de tiramisu en wordt er niet gebroost met Guinness, want hij mocht helaas niet ouder worden dan 37. En je kent hem van deze hit uit 1985. Dit is Beltamora bij Radio 10 en Tarzan Boy.

Ja, je kon nog tanken zonder een lening af te sluiten en alle telefoons op de wereld hadden nog een draad toen deze band werd opgericht, de Blue Oyster Cult. Ze zijn al sinds 1967 actief. En anno 2026 staat zanger en gitarist Buck Dharma nog steeds op het podium en je hoorde zojuist hun grootste klassieker. Dat was Don't Fear the Reaper. Dit zijn de Top 4000 Classics op de zaterdagavond bij Radio 10 met zo de Supremes. We vieren straks de verjaardag van een zangeres die professioneel kan jodelen. Dat is een handige eigenschap. En deze komt eraan.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
5: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel je nu mee aan?
21: Je Ring videodeur.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: De grootste hitlijst aller tijden.
24: Hey,
25: Albert-Jan Sluis.
24: Top dat je erbij bent, de Supreme zometeen. We vieren de verjaardag van een zingend juwel.

0: Het is de leukste avond van de week. Zaterdagavond Radio 10 op je aanstaan met de Supremes.
1: Top 4000.
0: Classics. 8 keer staan ze in de lijsten. En dan zijn er natuurlijk ook nog wat solo-noteringen van Diana Ross zelf. Je hoort daar nu samen met de Supremes. Dat was Stop in the Name of Love. Ja, stoppen gaan we nog niet. Tot middernacht hoor je de krenten uit de pap van de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen het goede doel. En nu tijd voor de vrouw die vandaag 52 is geworden. Ze heeft een rijke muzikale carrière die ook een heel andere afslag had kunnen nemen. Het had namelijk weinig gescheeld of ze had in een traditionele dirndl haar geld kunnen verdienen als professioneel jodelaar. Als dochter van een Zwitser trad ze namelijk een tijdje samen met haar pa op als jodelact. Ja, jodelen, het lijkt natuurlijk heel moeilijk, maar iedereen kan het. Jij ook? Loop maar eens met je blote voeten over hete kolen, dan ga je vanzelf jodelen. Uiteindelijk ging Jewel Kilcher, oftewel gewoon Jewel, haar geld inderdaad verdienen met haar stembanden, maar wel op een hele andere manier. Je hoort er nu met het prachtige Foolish Games bij 10.

Alle wegen leiden naar Rome. Nou ja, bijna alle wegen, want deze gaat toevallig naar Mendeley. Dat ligt in Myanmar in Zuidoost-Azië. Maar Robbie Williams kreeg het idee voor dit liedje onder de Franse zon. Volgens hem is het daarom ook een Frans melodietje. Dus glaasje Bordeaux erbij, snijd de Brima aan. En als je je ogen dicht doet, waan je op de Route du Soleil. Dan moet je dat glaasje wijn natuurlijk wel weer laten staan. Natuurlijk. Dat was The Road to Mendeley. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10... met zometeen Natine, Michael Jackson en een nogal bijzonder trio. En eerst hoor je Queen.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groot uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: In Ter Apel zijn bussen vertrokken met tientallen asielzoekers die de nacht doorbrengen in een congrescentrum in Groningen. Hun bedden staan al klaar. Die zijn eerder vandaag neergezet door het Rode Kruis. Het aanbodcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Zo druk is het daar en de andere mogelijkheid was buiten slapen. Loos alarm in Nijmegen. Daar werd deze week een patiënt opgenomen in het Radboud ziekenhuis, van wie werd gedacht dat hij misschien ebola had. Maar er is goed nieuws. De patiënt is negatief getest en is dus oké. Het RIVM zegt verder niks over de man of vrouw. Ook over de nationaliteit wordt niks bekendgemaakt. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. Dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet bekend. Barbara Streisand heeft op het filmfestival van Cannes een prijs voor haar hele werk gekregen. Ze kon hem zelf niet ophalen omdat ze aan het sukkelen is met haar been, en daarom heeft ze iedereen bedankt in een videoboodschap. Streisand maakte haar debuut in Funny Girl, maar speelde ook in Meet the Fockers. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 28 graden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Bij de gemiddelde supermarkt loopt het storm bij de aanbieding 3 voor de prijs van 1. Maar hier bij Radio 10 krijg je hem helemaal gratis en voor niks. En je mag het gerust een sterrenline-up noemen. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. All for Love in de top 4000 classics geschreven voor de film The Three Musketeers met onder andere Kiefer Sutherland en Charlie Sheen. En dus werden er ook 3 zangers gezocht. En die liefde werd letterlijk bezegeld met dit liedje, want in de jaren hiervoor hadden Sting en Rod Stewart nou niet de allerbeste relatie. Zo gaat er een verhaal over een vliegtuig dat Rod Stewart had gebruikt om te toeren en dat later werd overgenomen door Sting. Nadat hij plaats had genomen in zijn tweedehands vliegmachine, zag hij dat er in een tafel de volgende tekst was gekrast. Namelijk, waar is je verdomde gevoel voor humor, ellendige String? Ja, goed, mede dankzij de hulp van Bryan Adams nam hun relatie en het succes van hun liedje ook een vlucht en werd de vliegtuiganekdote snel vergeten. Dat was All for One. Het is zaterdagavond en of je nou op Schiphol aan het werk bent bij de bagageband, je op de taxi zit of heerlijk weggedoken op de bank thuis, hou de radio op 10 met het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen Michael Andrews en Gary Jules met een klassieker van Tears for Fears. En mocht je er een drankje bij willen serveren, dan kun je voor een vodka martini gaan. Straks hoor je namelijk een James Bond soundtrack. Eerst tijd voor propaganda uit Duitsland. Daar zal ik verder geen grappen over maken. Ik heb het over de Duitse band Propaganda. Dit is Jewel Eye to Eye.

Als je toevallig de best wel geniale film Donnie Darko van voor tot achter hebt gekeken, dan heb je hem daarin voorbij horen komen. Mad World van Michael Andrews en Gary Jules. Ze namen dit speciaal voor die film op, voor de soundtrack dus, maar het origineel is van Top 4000 Legendes Tears for Fears. De versie van Tears for Fears heeft de lijst trouwens ook gehaald, maar wel 462 plekken lager dan Michael en Gary. Dat was Mad World. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Olivia Adams. En nu we het toch over soundtracks hebben, een James Bond film zonder goede soundtrack is toch wel een beetje als een WK voetbal zonder Nederlands elftal, een kindercamping zonder zwembad of een vodka martini die wordt geroerd in plaats van geschud. En we vinden aardig wat 007 muziek in de lijst, van Adele Skyfall tot Gladys Knight's License to Kill. Ja, op 23 mei 2017, vandaag precies 9 jaar geleden, overleed Roger Moore. En dat was de man die het figuur van James Bond 7 keer gestalte gaf. Onder andere in de film waarvan dit de soundtrack was. Paul McCartney en Wings hoor je nu bij 10. Dit is Live and Let Die.

0: Olivia Adams schreef deze hit zelf over donkere tijden waarin toch ergens nog een sprankje licht schijnt door The Window of Hope. Je hoort hem op de zaterdagavond van Radio 10. Nou, inmiddels zijn de laatste zonnestralen van deze warme zaterdag wel verdwenen. Dus voor het licht moet je even blijven wachten tot morgenochtend. Maar er is alle reden om nog even wakker te blijven. Want zo dadelijk in de Top 4000 Classics hoor je blueslegende B.B. King. Ik open straks de Top 4000 file van de man die vorige week nog actief was op het Songfestival. Hoe dat zit hoor je zo. En deze komt eraan. Lekker, Madonna is er zo.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Voordat ik hier manager...

0: klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: In de lijst met de allergrootste klassiekers, waarin eigenlijk iedereen het eremetaal kan overleggen, spant de man die je zojuist hoorde toch wel de kroon. Zijn naam is B.B. King. Hij ontving in 2006 namelijk de Presidential Medal of Freedom, en dat is de hoogste burgeronderscheiding in Amerika. Nou, laten we hopen dat onze jongens tijdens het WK voetbal in onder andere dat land ook een gouden plak mee naar huis kunnen nemen komende zomer. Je hoorde Ain't Nobody Home, top 4000 file. Zometeen kijkt Phil Collins je diep in de ogen aan. Eerst open ik de top 4000 file van The Culture Club. Afkomstig uit Groot-Brittannië met natuurlijk Boy George als boegbeeld. Die heeft de microfoon nog niet aan de wil gehangen. Tijdens het Songfestival vorige week was hij nog te zien met een gastrol in de act van San Marino. Nou, dat land vloog er in de halve finale al uit, maar de hele Eurovisie-ervaring was fantastisch. Ik had het voor geen goud willen missen. Aldus Boy George op X. Nou, de Culture Club die bracht meer succes. Ze staan met 4 hits in de grootste hitlijst aller tijden. En dit zijn ze.
1: 3071.

2000 hits van The Culture Club, You're the Church of the Poisoned Mind, Time, Do You Really Want to Hurt Me en Karma Chameleon. Ja, die laatste is hun hoogste notering op 609 in de top 4000. En je hoort hem nu.

Er wordt geschat dat de film Brother Bear zo'n 250 miljoen dollar opbracht. En de mensen die met een bak popcorn in de hand in de bioscoop zaten, die hoorden daarbij de klanken van deze Phil Collins klassieker, Look Through My Eyes. Ja, en klassiekers worden soms per toeval klassiekers, of in ieder geval de makers rekenen er lang niet altijd op dat liedjes ook daadwerkelijk een hit worden. Björn en Benny van ABBA bijvoorbeeld, die vonden tijdens het opnameproces dat Dancing Queen wellicht te simpel was om een hit te zijn. En Steve Lukather van Toto, die zei ooit over Afrika dat hij naakt door de straten van Los Angeles zou rennen als dat een deuk in een pakje boter zou slaan. Nou, ga maar rennen, Steve. En ook bij de volgende hit is iets soortgelijks aan de hand. Bos Keks vond het een leuk liedje, maar hij zei that there wasn't a chance in hell dat het een hit zou worden. Nou, zijn platenmaatschappij moest lullen als brugman om hem toch te overtuigen om het als single uit te brengen. En hij zal er achteraf geen spijt van hebben, denk ik. Lowdown is zijn eerste van 3 noteringen in de top 4000 van Radio 10. En je hoort hem nu.

vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Oranje fans.

0: zonnepaneel, zonbescherming, 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry, bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
19: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
20: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit.

0: 20. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
5: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
4: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
6: Allen op voor Almof!
7: Radio. ANP-nieuws van 11 uur.
8: In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Vanaf dinsdag, de Radio 10.

Ze zitten boordevol antioxidanten en vitamines, zijn goed voor urine, wegen en blaas en in dit geval ook goed voor het gehoor. De Cranberries, je hoorde Ode to My Family in de Top 4000 Classics. Letterlijk een muzikale brief van zangeres Dolores O'Riordan, die clashte met haar traditionele Ierse familie, die moeite hadden met het feit dat ze een leven als muzikant wilden. Hey, fijn dat je ervoor hebt gekozen om deze zaterdagavond met Radio 10 te spenderen. Tot middernacht hoor je het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Top 4000 Classics om mij af te koelen in dit warme weekend. En over lekker weer gesproken, zometeen hoor je de tropische klanken van Juan Luis Guerra. De Pet Shop Boys hoor je ook zo. En eerst de band die meer meningsverschillen achter de rug heeft dan Geer en Goor en Henk Westbroek en Henk Temming van het Goede Doel bij elkaar. Don Felder en Glenn Frey die vochten over volwaardig lidmaatschap van de band. Don Henley en Don Felder die kregen dan weer aan de stok over geld. En Joe Walsh was dankzij de geneugtes des leven die hij ruim tot zich nam soms wat moeilijk op de rit te houden. Toch stroomde de Gelderdoom in Arnhem 2 jaar geleden vol voor het echt allerlaatste afscheidsconcert van deze muzikale iconen. De tonen van deze klassieker die waren de laatste die de Eagles ooit op Nederlandse bodem hebben gespeeld. Dat was namelijk het laatste liedje van de avond. Heartache Tonight.

Radio 10 en Burbujas de Amor. Het wil zoveel zeggen als bubbels van de liefde. Maar laten we eerlijk zijn, in zo'n zomersweekend als dit maakt het eigenlijk niet uit wat er gezongen wordt, als het maar tropisch klinkt. Hè? Alhoewel een paar koude bubbeltjes op dit moment ook niet verkeerd zijn. Dat was Juan Luis Guerra. Het is de zaterdagavond van Radio 10, de top 4000 classics met zometeen Fleetwood Mac. En terwijl tienerkamers van tegenwoordig volhangen met posters van Johan Cruijff Arena bedwinger Harry Styles, had Neil Tennant van de Pet Shop Boys ooit een crush op Dusty Springfield. Zij was zijn jeugdheldin en met haar samenwerken was zijn grote droom. Dat lukte alleen niet echt, want de deur werd constant dichtgehouden door haar management. Tot Neil eindelijk doorbrak met de Pet Shop Boys. Toen stond de koffie namelijk wel klaar. Of eigenlijk liever de thee, hè, want dat zijn wel Britse iconen natuurlijk. Het lange wachten werd beloond, want de Pet Shop Boys scoorde een grote hit met Dusty Springfield samen. What have I done to deserve this? En die ooit

Lang voordat Donald Trump er naar eigen zeggen de verkiezingen mee won, bezong Fleetwood Mac het al een landslide. Alleen deze is geen fake news. Afkomstig van het album dat ook Fleetwood Mac heet, met daarop ook Rhiannon, die we natuurlijk ook terugvinden in de top 4000, dat was Fleetwood Mac. Je luistert naar Radio 10 met zometeen de man die de eerste rijen bij zijn concerten nooit verkoopt. En niet omdat hij bang is dat mensen te dichtbij zitten. Hoe het zit, dat hoor je zometeen. Right Said Fred hoor je ook straks. En deze komt eraan. The Fine Young Cannibals, zometeen.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi, met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
4: Aldi. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Nu bij Vibra. Das Dierglasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: De grootste hitlijst aller tijden.
18: Hey.
19: Albert-Jan Sluis.
18: I'm too sexy is de titel van een liedje dat je straks hoort. Billy Joel komt er ook aan en eerste Fine Young Canada.

0: Joel op Radio 10 en My Life.
1: Top 4000.
0: Classics. Het is alweer even geleden dat Billy voor het laatst in Nederland was. Zijn laatste grote tour was in 2006. Maar mocht hij binnenkort een concert aankondigen en wil je op de eerste rij zitten, ja, koop dan een kaartje voor de achterste rij.
2: Huh?
0: Ja, Billy legt het even zelf uit.
3: The first row tickets are always somebody who paid way too much money to be a big shot and sit in the front row with his bimbo, right? And he's got the gold chains and they just sit and entertain me, piano man. The real fans are in the back. So we decided we don't put the front rows, the first two rows on sale. We hold those tickets, we give them to our road crew. The road crew fans out to the back of the room before the show and they find kids all the way in the back and they bring them to the front two rows.
2: That's great.
0: Wat een fantastisch verhaal. Ja, die eerste rijkaartjes worden volgens Billy dus vaak gekocht door snobs. Van die rijke stinkers die je eigenlijk helemaal niet in de zaal wil hebben. En onze echte fans die doorgaans geen 1000 euro's kunnen neerleggen voor de eerste rij. Dus voor aan te hebben haalt die willekeurige fans achteruit de zaal naar voren bij het optreden. Ja, mooie vent die Billy. Op de eerste rij zit je dan zo dichtbij dat je hem bijna kunt zoenen. En daarover gaat deze van Right Said Fred. Dit is Don't Talk, Just Kiss. Bij Radio 10. Kiss.

Het is een classics voor Radio 10 met The Romantics en Talking in Your Sleep. Nou ja, laat ik dan vlak voor middernacht dit nog even meegeven. Slechts 5% van de volwassenen praat met regelmaat in hun slaap. En wat je zegt in je slaap heeft meestal geen betekenis en is vaak niet gerelateerd aan de waarheid. Ja, toch hoop ik niet voor je dat je de verkeerde naam mompelt vannacht, want dan word je morgenochtend in ieder geval nog wakker. En daar is alle reden voor, want morgenavond om 9 uur gaat de kist met klassiekers weer open. Dan is het tijd voor een nieuwe editie van de Top 4000 Classics. Fijne nacht, en voor iedereen die nog op weg zit onderweg naar huis, is deze om lekker bij te mijmeren. De doorbraaksingle van Adele en een van haar 16 noteringen in de Top 4000.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slim.
0: Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi, Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sport.

0: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: This is Michael, de grootste man.

0: Trekkel.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld.

0: kapot dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. Hij staat komende avond als zesde. De twee Mercedes'en waren het snelst en staan helemaal vooraan bij de start. In de trainingen en sprintrace klaagde Max al over de auto en tijdens de kwalificatie was het niet veel anders. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer open gaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie.

0: Eredivisie. Gisteravond werd na strafschoppen van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs daar. Die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. Het Radio 10 weer door Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio

0: In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten, waarna het Witte Huis op slot is gegaan. Er zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. Eén patiënt is overleden. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het radioteam weer door Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hits.